0: zijn weer trouwens weer trainen en gaan vragen en zo. Dat stemde me heel goed van. Hey, mensen bekennen nu echt kleuren. We geven gewoon aan, dit zijn wij.
1: Ja.
0: En als die jongeren dat doen, dan weet je dat het alleen maar gaat toenemen. En wat ik ook heb vernomen van heel veel mensen, is dat heel veel jonge kinderen, ik vind het altijd jammer, maar wel nu Surinaams willen leren. Ik heb het niet geleerd, maar ik wil het wel goed kunnen spreken. Ik zie ook een influencer op het net. Het was mijn naam Kelly, altijd meer looking, meer bewonder op ching. Wie zo slag als makkie als mijn leraartaal, als mijn god door. Geweldig vind ik dat.
1: Nee, maar er is nu online een aantal

0: voor jonge dames zijn geboren, ja. Dan, en je zou die taxer aan tongen dan die accent, maar ja, je hebt de taal geleerd. Sterker nog, mijn dochter Darlene, dat is ook toe de bezig naar een Surinaamse taal. Toen dat een prins nu afvindt, dat ja, mijn tak Nederlands dan je mijn taxer aan tongen. En hij zei voor mij, en bijna, en neem me kwalijk dat mijn leerling als Surinaams. Maar ik wil leggen uit dat ik mijn moppen die ik heb gezien, toen ben ik taal. Dus, maar ik vind dat ik vrijpostig kan. Daarom ik mijn leerling. Wacht even, maar ik heb een beller. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen meneer Glenn Kotfried en goedemorgen meneer Ruben.
0: Goedemorgen Ellie.
1: Ik ben fan van jullie beiden. Meneer Ruben, hoe gaat het met u? Wat is
2: Glenn? Glenn, ik hoor het. Ik hoor het niet.
0: Jullie dadelijk aan tweede uur mijn bellen naar een vaste telefoon. Want Ruben hoort de mensen niet die ik... Minus op Samsa, ja. Maar ik ga het straks
1: maar
0: oplossen.
1: L.I.R.
0: is trots op hem.
1: Ja.
0: Meneer
1: Glenn Kotfried. Die Marokko winnen, daarmee af was scoren, ja, echt. Meneer van hem tje baan, die weet het balkon, meneer dan Google Luko, dan tak, ai boy. Even zien hem tje naar de Fraga. Even zien van hem tje, een bari is singing, dat een begin was een race, dan een auto is stop, een power ding. Het was zo mooi om te zien. Dan ik tegen mijn kleinzoon, kijk, jullie moeten ook trots zijn op wie we zijn. Je zegt dat je blakka, luko van de trots op de schreef is. Zo klein zijn die kinderen.
0: Ja, ja, dat klopt. Ik woon in de buurt bij je. En ik kan tegen je dat 5 uur om maand in. Vuurwerk begint zo toe, meneer Bari.
1: Klopt.
0: En ik had er geen last van, want je begrijpt dus maar.
1: Ja, zeker. Ja. En Glenn, te met takje over moslims, wat Turku, Marokkaan. Dat is net zo, maar zomaar, look over haar nationaliteit. Je weet dat je wel lees, die jonge meneer Jerry WD. Maar meneer Jerry is wat uitzoeken volgens mij. Ik zeg geen dingen. Misap dit, Ayonistani, Atorku, Amarokat, ik ken ze op mijn 10 vingers. En toen met dat met Sribi, meneer bedoel, met gaan naar de manabedi, met Sribi naar de osso, met Njana naar ding. Ik ben kind aan huis, Glenn.
0: Okay.
1: En daarom dat ik volg, te de takje, te de Turku zei dat na hem, te de afvisite. Na Turku de takje, en dat ik vanga de sani, want de actie met takje, want de chemie zo, de tak na hem, dat Sami niet begrijpt dat ik vertaal, gimme.
0: Ja, maar Arki nog, lieve Ellie, mijn tijd zit er even op.
1: Abu Miska.
0: Ik dank je hartelijk. Ruben, je had het over vading Marokkaan trots op de eigen identiteit. En die Marokko winnie vadis maar gedraagd ding. Heel erg trots. En het was voor haar natuurlijk leuk om dat zo te zien gebeuren. Maar aan nieuwse onderbreken.
3: 107.9 Mar Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanaf 2029 komt er bij de landelijke verkiezingen een nieuw kleiner stembiljet. Op het biljet kunnen kiezers twee vakjes inkleuren. Eén voor één partij en één voor één kandidaat. Het nieuwe biljet is makkelijker te gebruiken en het tellen van stemmen wordt versneld, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het kleinere stembiljet is de afgelopen jaren getest in verschillende gemeenten. Bij de provinciale statenverkiezingen van volgend jaar wordt nog één keer met het huidige grote stembiljet gestemd. Uit een analyse van het ANP blijkt dat er in de eerste helft van dit jaar minder meldingen van treinstoringen waren dan in dezelfde periode in 2025. Het waren er 3301, een kleine 150 minder dan de eerste helft vorig jaar. De meeste incidenten waren op maandag 5 januari toen door zware sneeuwval en gladheid in vrijwel het hele land code oranje van kracht was. Met als gevolg zware verkeersproblemen, waaronder stilstaand treinverkeer. De lijnen van en naar Rotterdam Centraal werden het vaakst door storingen getroffen. In Oost-Congo is een ebola-centrum in brand gestoken. Een politieagent is om het leven gekomen en

0: Twee mensen raakten gewond. Volgens persbureau DPA is de brand het werk van een groep jongeren. Zij zouden willen voorkomen dat een overleden ebola-patiënt begraven wordt. De lichamen van overleden ebola-patiënten mogen vanwege besmettingsgevaar niet vrijgegeven worden. Hulpverleners gekleed in beschermende pakken begraven de lichamen. Vorige maand heeft budgetvlieger Ryanair een nieuw record geboekt. Er vlogen maar liefst 21,2 miljoen mensen met de Ierse luchtvaartmaatschappij. Dat is een stijging van 7% in vergelijking met 2025. En werd het oude record van 21 miljoen passagiers uit augustus vorig jaar verbroken. Ryanair maakte vorige maand ruim 116.800 vluchten. Als er naar reizigersaantallen gekeken wordt, is Ryanair op dit moment de grootste Europese luchtvaartmaatschappij. Het weer: in het zuiden en oosten eerst zon, in het noorden komt bewolking opzetten. Vanmiddag valt er hier en daar een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: Silver, VIP Gold en VIP Platinum. Bel voor VIP krapjes op 06840-47885 of 0652-696322. De Ruiterkade, 414 achter Amsterdam Centraal Station. Boottochtkaarten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen: Nieuwdraver, Ricardo Eethuis, Tori Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Stampo Kukuru voor Edges Family Kitchen. Bekend van de heerlijke bami, moksa lazy, de sweet soepu, saté, vers gebakken vis, heerlijke barbecue en nog veel meer. Zondag 30 augustus, hot summer boat dog. Orga, de Gentleman Party Service.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, luisteraars, we zijn terug. Het tweede uur, het programma Tijd voor de Waarheid. En een hele goede morgen, met wie hebben we het genoegen?
1: Oh, sorry, ik voelde niet in de uitzending, omdat ik jullie via Salto kan horen. Goedemorgen met Rick.
0: Hey Rick, goedemorgen. Nee, je kan ons liever via Radio Maart, gewoon www.radiomaart.nl.
1: Oké. Okay.
0: Dat is de meest veilige manier om ons te beluisteren.
1: Oké, dat weet ik.
0: Oké, dank je. Oké, graag gedaan. Oké. Dat ben ik, brada Rick. En we gaan in gesprek met de heer Ruben Varnold. Ruben, we proberen toch nog voor Draaiwang fragment over voetbal Sani om het af te ronden. Maar ik kreeg hem niet. Aan de praat. Dus ik laat het voor wat het is. En we hadden het, luisteraars, in het vorige uur hadden we het over het Nederlands elftal met onze Surinaamse broeders, jonge broeders die daar actief zijn en die strafschoppen hebben gemist. En ze zijn op social media en verschillende mediums zijn ze dus beledigd, racistisch bejegend. Pijnlijk voor heel veel mensen. En de meningen daarover zijn verdeeld. Mensen vinden dat deze jongens moeten leren. En ook de toekomstige generatie die het talent heeft om voor het Nederlands voetbal elftal uit te komen, die zouden dat niet meer moeten doen. Want Nederland, de mensen zijn veelal heel racistisch en gedragen zich als beesten als het gaat om dit soort zaken die zich af en toe voordoen. Dus er is geen enkele reden om te spelen, zeggen ze dan, voor het Nederlands elftal. Het is best wel lastig. We wonen hier en natuurlijk, we doen ons best om de processen die moeten leiden dat we dus als volwaardige medeburgers worden geaccepteerd en worden gezien. We zijn afhankelijk ook van anderen om daarin mee te komen, om op basis van gelijkwaardigheid hier in dit land bezig te zijn. Maar ik heb Ruben onder de knoppen, maar ik heb intussen ook een beller. En we zeggen goedemorgen. Wie hebben het genoegen?
2: Hi, Glenn Milton.
0: Hi, Milton.
2: Een vraag, hè?
0: Ja.
2: Het is iets dat even afwijkt, maar toch mijn aandacht trekt in verband met het ebola gebeuren. En recentelijk is er in Amerika een Nederlandse onderzoeker met het mpox-virus door de FBI aangehouden. Ik weet niet als dit op het moment een prioriteit is, maar wat mij bevreemd is dat de Nederlandse overheid helemaal stil is hierover. En ik ben verder gaan denken en kom tot de conclusie van dat ebola door het Westen in stand wordt gehouden om de Afrikanen te, net als met het hele corona gebeuren. Ik luister graag. En als iemand op andere mening hierover hebben.
0: Oké,
2: thank you.
0: Hey, dankjewel Milton voor je bijdrage. Ruben?
3: Ja?
0: Je hoort me wel.
3: Ik hoor je.
0: Want ik wilde toch nog even met jou hebben over de herdenking. De herdenking die we gisteren hadden in het Oosterpark. En de viering, je hebt dat beleefd in Rotterdam. Ik heb dat hier in Amsterdam mogen ervaren. En ik was eigenlijk ook blij met de bijdrage. En ook natuurlijk de ruimte die de inheemsen hebben gekregen om ook hun verleden te presenteren aan het grote publiek. Ook als het gaat om de nationale televisie, maar ook ten overstaan van prominenten in de Nederlandse politiek. Dus ik vind het goed dat ook de inheemse, als het gaat om hun zaak, de ruimte krijgen om dat op een goede manier te presenteren en te bepleiten. Het is wel een van de dingen die ik opmerkelijk vind, en daarop mag je ook reageren, zo direct Ruben, is dat we, als we kijken naar de mensen met een Afrikaanse achtergrond, en daarmee bedoel ik gewoon de mensen van de stad en de mensen uit het binnenland, dat die tweedeling toch wordt gemaakt. En ik heb zoiets van maar, als we praten over reparatie, als het gaat om de mensen uit het binnenland en de mensen in de stad, gaat het niet precies om hetzelfde. En zouden we daarin niet moeten samen optrekken om zeg maar de overheid te overtuigen, als het gaat om reparatie, dat daar aandacht voor moet komen? Is deze opsplitsing niet een zwakte die ons in elk geval weer een overkomt, of dat we dat zelf creëren? Ik ben de mening toegedaan dat de mensen in het binnenland en de mensen in de stad ten aanzien daarvan een eenheid moeten vormen. En ik hoor in formele publicaties dat die groep wordt opgesplitst. Want dan zijn het de Marons en de mensen in de stad die verschillende belangen hebben. Het valt bij mij enigszins, misschien ligt het aan mij. Maar ik ben benieuwd naar jouw mening hierover.
2: Absoluut niet, Glenn. In Suriname zijn we kampioen in het hokjes delen, in het hokjes plaatsen van mensen. Ja, toch? We kunnen ons allemaal herinneren, lagere school, wat we geleerd hebben, is dat we 7 bevolkingsgroepen hebben en allemaal met aantal mensen en ga zo maar door. En ik bedoel, we kiezen ervoor en dat komt, nu keert op draai, vanuit een koloniale achtergrond, om die mensen zoveel mogelijk te verdelen. Omdat je dan de splitsing van die mensen heb je altijd macht erover. Het is ook tijdens de guerrilla-oorlog, tijdens de slavernijperiode. Om dus ook die mensen weer te delen in stammen. Iedereen vluchtte vanuit die plantages en ineens zijn er stammen. Ik kan het nog steeds niet herleiden hoe die geschiedenis is ontstaan. Serieus. Het zou wel een geschiedenis hebben, maar het staat nergens waar ik het kan vinden. Maar dat je nu 7 of 8 stammen hebt in het binnenland, kan ik met mijn gezond verstand gewoon niet begrijpen dat iedereen vluchtte van die plantages en ineens zijn ze stammen. Ik heb het altijd laten zeggen van mensen die kampioen zijn in het delen van mensen en daardoor de psyche van die mensen beïnvloeden, dat die mensen en die mensen tegen elkaar opzetten. Dat is het gevolg hiervan. De stadskrio die denkt dat hij meer is dan die mensen uit het binnenland. Ik heb het al een keertje verteld. Ja? Toen men het bos invluchten, lieten ze broers en zusters achter. Dus we zijn 100% families. Hoe doen wij na een DNA-onderzoek om dat te kunnen vaststellen? Anna Missy Glenn. Ja toch, een man die wil gewoon naar Boussi, die wil man aan je brad aan je sabak, een man op de keer familie mee. Dus hij is 100%. En ik weet dat het nog jaren heeft geleefd in het binnenland, dat ze hun broers en zussen in de stad wilden gaan ophalen.
0: Mama Ruben, nu je dit zegt, hè, er is me bijvoorbeeld, als het gaat om gisteren, is mij ook iets opgevallen. Ik heb eigenlijk de aanwezigheid van onze inheemse broeders en zusters, die was navenant, die was echt een, zichtbaar. Maar de aanwezigheid van de mensen uit het binnenland, dat was zeer nihil. En ik weet niet als dat bewust is. Ik vraag me ook af, als de mensen uit het binnenland 1 juli zien als hun dag. Of hebben ze een andere dag? Of,
2: nee, in Paramaroo is dat totaal anders. Want dan zijn het juist die mensen die alleen maar in de stad zijn. Maar ik denk dat het hierdoor komt, Glenn. Je zei, ik was in Rotterdam. Jij was in Amsterdam. De concentratie, weer zoiets van elkaar verdeling, van de grote groepen. Ja? Binnenlandbewoners is in Tilburg, Zeist. En dat zijn de 2 grote concentraties van waar onze Boslankielse broeders leven. Dus als je daar was gegaan, zou je misschien een totaal ander beeld hebben gezien.
4: Oké.
1: Okay. Nee, dat zijn de twee grote groepen, Tilburg en omgeving, daar Brabant en noem maar. Dus,
4: zijn de groepen die wel, als het gaat om 1 juli, ook die datum ja, dus is, ook gewoon erkennen. Oké.
1: Okay, ik heb heel verdeeld onder ons, maar als je Paramaribo gaat, als je door de binnenstad loopt, dan is het 90% alleen maar jonge mensen uit het binnenland die zeg maar dus in de stad rondlopen.
4: Oké, okay. Ik heb een beller. Een hele goede morgen.
5: Goedemorgen Glenn en goedemorgen meneer Vaarno.
4: Goedemorgen Marta, welkom.
5: Ja, wat ze daar zeggen, ik heb op Facebook heel veel gekeken. En dan zie je dat die groep die zeg maar Ron noemt, op heel veel andere plekken, zoals meneer Ruben zei, hebben een dag herdacht. Ik heb bijvoorbeeld in Amersfoort gezien. Mm-hmm. En daar zag ik dat een... op Maron wijze de planoffer werd voorgebracht. En weet je, ik vind het te verwarrend. Maar maak me wakker, want misschien slaap ik. Ik begrijp het niet, want als we zeggen dat wij nazaten zijn van de Afrikaan die tot slaaf gemaakt is, dan moeten we deze verdeling niet gaan activeren, want het wordt steeds meer en meer en meer. En straks verdwijnt die groep die ervoor gezorgd heeft dat echt die erkenning tot stand is gekomen, die wordt ondergesneeuwd straks. En dan is het helemaal klaar. Andere mensen, andere groepen, die gaan met alles vandoor. En ik kijk en zo, want ik heb dit jaar bewust gekozen in juli om het in rust te doen vanwege die zon. Voor mijn gezondheid vind ik het niet belangrijk om daar te gaan zitten. Dus ik heb rustig alles bekeken, net als bezinningsdag. En ik weet niet, ik vind het een beetje raar als je het mij vraagt.
4: Je vindt dat eigenlijk die twee groepen samen zouden moeten optrekken ook?
5: Ja, we moeten misschien daar een crew toe gaan houden om even de mensen te zeggen, wat gebeurt er? We zijn toch allemaal nazaten. We kunnen het in één groep doen en niet nu de verdeeldheid. En dan is het, we worden niet begrepen, maar die verdeeldheid is onder ons. Daar moet eerst healing plaatsvinden en dan kunnen we voorwaarts maken. Ik vind het een beetje raar. En wat ik ook een beetje teleurstellend vind, dat in Suriname er echt niet zo veel aandacht aan ketikoti wordt besteed als wij hier in Nederland. Toen ik een kind was in Suriname, ik wist dat we met kotten moesten dragen, je hoofddoek. En dat gingen we, toen noemden we het Oranjeplein. En daar ging iedereen massaal naartoe. En ik keek gisteren. Nou, in Nederland wordt er echt een ketikoti viering of herdenking een aandacht besteed. Maar in Suriname heel weinig.
4: Oké, dankjewel Marta.
5: Oké, fijne uitzending hoor.
4: Dankjewel. Ruben, Marta praat toch over die tweedeling.
1: Ja, want ik heb het afgelopen zondag nog met Maureen bij het andere programma natuurlijk ook bij Maat Radio. Heb ik het ook aan Maureen gevraagd, die net uit Suriname is, van heb je daar iets gemerkt dat men daar praat over het slavernijverleden? Men wil er niet over praten. Het is heel moeilijk in Suriname, omdat Glenn, je weet, hoe moeten die dingen zeggen zoals ze zijn, hè? En je weet, ik neem geen blad voor de mond. In Suriname vertelt iedereen van, ja, ik ben half dit, ik ben half dat, maar niemand vertelt dat hij half zwart is. En die mensen willen het ook niet, hè. Die mensen willen weinig contact hebben. Hier hebben wij, zeg maar, dus het bewustzijn ontwikkeld en een bewustwording komt. Dat we dus een beetje Afrikaans, nou ja, een beetje helemaal Afrikaans nazaten zijn. Maar in Suriname leeft dat niet. Ik moet eerlijk zijn, het leeft niet. Er zijn natuurlijk een paar mensen die erover praten. Je hebt even kijken, organisatie van Suriname Afrikaan. En heb je weer een ander van Zilber, eentje is van Wijngaarden. En die liggen altijd met elkaar al overhoop, die twee organisaties, die één zouden moeten zijn. Dus het leeft niet echt in Suriname. Het is meer een feestdag voor die mensen. En als je geen geld hebt, krijg je een feest vieren. Dus dat neemt zinderogen af in Suriname. Alleen, vroeger was het echt,
6: Moet je nagaan, Glenn, ik ben geboren bij het jeugdcentrum. Eén minuut lopen van het jeugdcentrum. En daar werd het gevierd. Ja, toch 1 juli. Was echt jeugdcentrum en Oranjeplein toen der tijd. En nu als je daar gaat, is het totaal geen mens die daar voorbij loopt. Niemand, niks, niente, nada, nothing, klaar. Dus onze dingetjes sterven af. En hier is het echt heel goed aan het opleven. Je ziet dat je ook kleder draagt en ga zomaar door. Maar in Suriname neemt het enorm af.
0: Ja.
6: Ja, omdat men gewoon geen affiniteit meer wil hebben. En Glenn, dat je daar gelijk weer het verschil. Waarom dus die twee groepen steeds verder van elkaar afstand nemen. Het wordt steeds groter. Dat heeft er allemaal mee te maken. Maar ja, we geven onszelf een beetje de schuld. Maar ik blijf het zeggen, Glenn. En dat ik onderzoek dingetjes. En ik blijf erbij. De kolonisator heeft dit bij ons gezaaid, geplant. En de boom komt beginnen met de mankap den bomoro. Daar ben ik een beetje bang voor.
0: Weet je, Ruben?
6: We blijven elkaar bejegenen. Dat is nu wel gekker nog. Ik wil een mooi voorbeeld geven. We stemmen etnisch in Suriname. En toch is één groep die het voorstelt, ja toch, om etnisch te stemmen, dus one man, one vote, die is kleiner als die twee groepen die bij elkaar horen, samen zijn, komen ze nooit meer aan de macht. En toch durft men het in te voeren, omdat men er zo zeker van is, dat de verdeeldheid die er is tussen ons, ja, ze niet zal deren. Als we samen besluiten één te zijn, komen ze nooit meer aan de macht. En toch voert men het in. Zo erg is die verdeeldheid in Suriname, als je precies begrijpt wat ik gezegd heb.
0: Ja, maar weet je, Ruben, ik heb de indruk, kijk, natuurlijk het verleden heeft natuurlijk ervoor gezorgd dat vanuit die gekoloniseerde geest, wat ik bedoel, je was bezit van een slavenmeester. En de dingen die je werden ingefluisterd waren ook dingen die te maken hadden met een, mensen zien als inferieur. Ik bedoel, als je in de stad woonde en je bewondert het Westen, ja, alles wat uit het Westen komt, dat is beschaving. Dan kijk je naar de mensen in het binnenland en dan heb je daar een mening over. En zo werden mensen ook beledigd. Maar we weten nu beter. En in plaats dat we gaan op zoek gaan naar verbinding en genezing en herstel, merk je dat op basis van een grote mate van rancune over dingen uit het verleden ons nog steeds achtervolgen, waarbij mensen het sentiment aanwakkeren door uitspraken te doen. Ook politieke leiders. Ik heb Brunswijk bijvoorbeeld horen zeggen van ja, dit is een lobuno. Die no loopt mee omdat mina maron. Weet je, dus mensen die daar ook een verantwoordelijkheid in hebben om te verbinden, die doen uitspraken om meer haat te zaaien.
6: Glenn, ik vind het erg, maar jammer genoeg, heel jammer genoeg, Glenn, is dat ook zo. Ik ken niet gevallen in Suriname. Zoals je weet zijn er jongens uit het binnenland die heel veel geld verdienen in de goudindustrie. Die mannen zijn bezig grote huizen te bouwen. Die willen gaan wonen in wijken waar je zogenaamd... Men accepteert ze niet, hè. Men wil dat ze in het zuiden van Paramaribo moeten wonen. Weet je wel, Parfonica en in zijstraten. Als die mannen in Noord wonen. Zo erg is het zelf dat hun kinderen bij inschrijvingen op school worden geweigerd. Dat is Suriname anno 2026. Ik word gebeld om te bemiddelen van, ken je mensen, jongens die ik toevallig ken, van dat mijn kind wordt aangenomen op zo'n school, want het wordt geweigerd. Dat is in Noord-Paramaribo. Dat is 2026, Glenn. Het is grijnend. Het is erg. Het is grijnend, want je hoort het en je denkt van, ah, nou moest kan toch? Hoe kan dat? Maar ja, hij moet betalen voor zijn school. Hij wil dat zijn kind naar school gaat. En ik het liever niet. Dus hetzelfde wat wij hier hebben. Daarom vind je altijd van, onderschat racisme niet, Glenn. Kijk, hier zijn we al zover, ja toch? Omdat we dus zelf racisme ervaren. Dus we weten hoe pijn het is en dan wil je met jouw mensen van dat mag niet meer, dat kan niet meer. Maar in Suriname heeft men die ervaring niet. heeft men die ervaring niet. Men ziet er nog steeds als gewoon van, ja, nadat hij, de hele dag. Ik heb het ook iedere dag aangemerkt. Toen de vorige verkiezingen werden gewonnen, kwam men met een ik weet ik veel niet wat, met de Suriname verdeeld in 5 kleuren. Toen heeft iemand gezegd, Suriname wordt meer dan 50 jaar teruggeworpen. En dat zijn allemaal die dingen. Dus men doet dingen op basis van etniciteit in Suriname.
0: Maar Ruben.
6: Op dit moment hoor ik in Suriname van, je werkt alleen maar voor een ministerie als het onder jouw mensen valt. Als het niet zo is, ga je tegenwerken.
0: Maar Ruben, de Nederlandse overheid, die heeft dus vooropgesteld dat Suriname in het kader van bewustwording iets van 66 miljoen krijgt. Is dit niet een uitgelezen kans om dat geld daadwerkelijk te gebruiken om mensen bewust te maken zodat mensen bruggen kunnen bouwen? Ik bedoel, die groep die nu verdeeld is, dat er educatieve programma's worden ontwikkeld, dat er campagnes worden gemaakt om mensen bewust te maken van, luister dan, die twee groepen zijn onlosmakelijk op basis van hun afkomst met elkaar te maken, en mensen in elk geval in zich geven dat het verleden ons heeft verdeeld om andere groepen als inferieur te bestempelen en ons op die manier te beïnvloeden, koloniaal, dat we ons op deze manier verhouden tot elkaar. Zou dat geld niet voor dat soort dingen moeten worden ingezet?
6: Nou ja, je hebt het eerst gehoord wat Rutte toen zei, hè? 200 miljoen voor bewustwording. Dat zei hij toch? 200 miljoen voor bewustwording.
0: Ja.
6: Er zijn mensen met veel meer ervaring. Wij denken direct aan projecten. Wat willen we gaan doen? We vergeten dat er eerst een bewustwording moet komen. Het probleem is klein, is dieper. Nadat de koloniale overheerser is vertrokken, zijn degenen die de plaats hebben ingenomen, ja, op dezelfde voet doorgegaan. Die hebben de plaats ingenomen van de kolonisator en koloniseren hun eigen bevolking. En dat is nu wat er gebeurt en wat nog steeds gaande is. In Suriname praat men echt over verschillen. Ja toch? Men praat er echt over alsof het normaal is. Ik zeg ook vaak van mensen doen zulke fascistische uitspraken in Suriname, die hier niet door de beugel kunnen. Een politieke leider zegt gewoon van mensen die op me lijken. Ja toch, zo praat men. En niemand die er wat van zegt, geen journalist die reageert, niemand die een klacht tegen die man indient. En dat is het probleem in Suriname. Als mensen racistische uitspraken doen, kan je een klacht tegen ze indienen. Maar niemand doet dat. Men gaat rustig door. En degenen die er aandacht aan zouden besteden, doen ook even hard mee. Want die journalisten zijn weer verdeeld in groepen. Iedereen, Suriname is een heel moeilijk land. En ik blijf erbij. Wat Nederland gezaaid heeft, omtakking, is verschrikkelijk moeilijk. En daarom elkaar we aan veel steed. En we lopen allemaal te schreeuwen zijn aan veel steed. Maar heb jij die mensen? Je brengt mensen met elkaar die verschillende talen hebben, verschillend eten, verschillende religie hebben, niet op elkaar lijken. En dan weer dat die mensen samen gaan wonen. En dan zeggen dat ze gefaald hebben. En we nemen het over, toch? Suriname is een veel steed. En dan kijk je, je hebt het gedaan. Laatst meteen, je was aan niet akwas aan die mensen niet leuk vonden. Want hij heeft dat jongen. Is ik zo door? Haiti door, de man door, alle de konden door, Capverde door. Met dat was een man niet, ik wil mama dat mij alleen. Met dat de koloniaal nog mocht de man aan het trouwen focus op die apwa heer trouwbelang. Die apwa heer trouwbelang, de man op ababelang paspoort. Als een natie op één heetje bereik was aan niet, wanneer iedereen achter je staat. Maar je want deel in werk tegen op een totaal ander belang is. Dan ben je gedoemd te mislukken. En dat merken we toch ook. Dan zijn we gedoemd te mislukken. Maar ik denk dat je bewustwording bent. Je weet maar hoe. Je bent niet dat je bewustwording. Maar wij denken aan projecten. Want we komen dingen tekort. We komen dat tekort. Maar je gaat moeten voorleggen. Je gaat mensen moeten trainen. Mensen gaan anders moeten denken. Want hoe denk je? Als je contact hebt met Suriname Ik heb laatst met jou gehoord voor een 12-jarig boy voor mij in mijn interview aan mijn straat hier, man. Dat met jou mooi dog laat mij drapen. Zo, maar ik dacht hier aan het Glenn. Eerlijk en eerlijk. En ik dacht, ja, is jou mooi blakker kiezen, maar dat is je mooi. Dan moet je dog laat mij team look talk. Zo denken we. En als dat ons sekssymbool is geworden, in Biesel. Ja toch? Want iedereen vindt dat. En oké, ja, de realiteit is, hoe zijn geconditioneerd dat het zo is. Voor in Glenn. Verander iets in 2 dagen. Men gaat enorm veel dingetjes moeten veranderen, want we zijn zo geconditioneerd. Als je een keuze tussen toekleur en intranatie, je vertelt het de hele dag over kleine kinderen met die poppen. Ja toch, we zijn geconditioneerd. En voor onszelf is het moeilijk. Als je bij een bus uit de stad, niet op Lucas aan dat die contact aan druk, aan bus komt. Blijf je hier 3 voor jong, creëren op Tinder, gaan ze direct achterin staan. En als je dus kleine Marokkaantjes ziet, dat je dat de poest tussen de biggies maar goed af is hier. Stel, we vinden ze hebben geen respect. Dat weet ik altijd ook. Maar dat je eist een plek op. Wij zeggen direct, maar China manier is, heeft geen respect. Ja toch, ik hoop niet met een klap dus in Glenn. Maar toen gaan ze dan met dat, no, heb je eist een plek op, dat no, mino, waka, ja, waka. Met Marokko goed af is hier. Maar wij hebben dat niet van nature. Wij gaan echt als achterin in een rij staan, we beginnen qua positie vooral hier. Je moet opletten. Als je loopt, moet je gewoon opletten. Meer letten dat ze aan dat meer takken roepen. Moet je gewoon opletten. We kiezen ervoor. En van Tjewakaf is hier direct de motor. Ja, die van je gedrag, dit in je gedrag, dit boom. Maar je moet je plek opeisen. Zo'n tramontje keer.
0: Eigenlijk, je zei daar net iets wat mij enigszins triggert. Ik heb, wanneer was dat? Ik dacht, vrijdag of 30 juni was welke dag?
6: Was dinsdag.
0: Dinsdag ben ik geweest naar het Stad Schouwburg in Amsterdam, op het Leidseplein. En ik ben afscheid, of tenminste, ze had een afscheidsfeest. Turia Meliani, dat is nou een wethouder. En ze is wethouder van cultuur, diversiteit. En wat zij gedaan heeft de afgelopen jaren... Ze heeft ervoor gezorgd dat heel veel Surinaamse, kleine Surinaamse kunstinstellingen, ook dansacademie, die dingen die te maken hebben met rappen, hip-hop, museale kunst, die heeft ze dus echt met het gehele hart ondersteund. En vooral met name jonge Surinaamse ondernemers in de kunst. En bij de afscheid in het Stad Schouwburg, toen had ze dus die communicatie en de presentatie van dat wat ze heeft betekend als wethouder. En er waren heel veel witte collega-politici in de zaal, ook bestuurders. En wat je op het podium zag, is wat ze heeft, zeg maar, bijgedragen om jonge zwarte mensen een kans te geven door te zorgen dat ze dus ondersteund werden en middelen konden krijgen om hun culturele activiteiten hier in Amsterdam. En ik zat in het Stad Schouwburg en eigenlijk wat ik daar heb kunnen waarnemen, Ruben, is dat deze Marokkaanse wethouder zich niet heeft laten leiden door, zeg maar, angst die er zou zijn voor, hé, heeft meer bepaalde groepen dan de man, collega's of de stad gaat het me kwalijk nemen. Ze heeft gewoon de vrijheid genomen, ik heb geen Marokkaanse, zei Taki. Zij eist een positie op. Turia Meliani eist een positie op, ik wethouder. En dat doet precies Sa'awani. En ik kan tegen dat ik mijn talent op het podium. Dan weet ik, ay boy, een Marokkaan vrouw die is echt een vrouw weer geweest met ballen. En ze heeft echt ook gezorgd dat heel veel van onze mensen kansen hebben gekregen en hun instituten hebben kunnen versterken door een medewerking van deze vrouw. Dus ik kan alleen maar complimenten maken, niet alles van haar vind ik goed, Want vertel het hele verhaal, daar heb ik nog steeds moeite mee tegen om als slavernijmuseum. Maar ze heeft ook goede dingen gedaan. En ik kan tegen je dat wij ook onze plek op die manier moeten opeisen. Ook onze mensen die in de positie zitten als het gaat om bestuursposities in deze stad of in dit land. En ook die vrijmoedigheid hebben om te zeggen van ik ga zaken steunen die dit land verrijken. En dan maakt het niet uit wat voor kleur de mensen hebben. Dat Afrodisch doet, Turia Miliani. Dus Alef zei dat de Pchi Marokkamchi Abi heeft zij ook laten zien in haar functie.
6: En dat is belangrijk. Kijk, dan kunnen we een beetje ook terugvallen op onze voetballers en zo. Die jongens zijn allemaal miljonairs geworden. Dik ook. Ja toch? Wat gaan die mannen doen om hun eigen gemeenschap, ja, weer, zeg maar, te ondersteunen? Want je moet goed volgen, Glenn. Ik volg vaak de berichten. Ja toch? Dan zie je direct, oh, ex-voetballer is in verval geraakt, doet dit. Ex-voetballer in verval geraakt, doet dat, ja. Maar we die schrijven over die jongens die succes hebben. Eentje die enorm veel succes heeft, de Mike Karaman, Heusjesmelker. Je hebt ook Koka Ramaning, Aboy Babel. Volgens mij allemaal bij Afu Ala Ozen Amsterdam bijna. De Mike Kosa met de Kamana, Heusjesmelker, Amai doet DC, Amai doet dat. Men volgt dus aan niet. Dus tegen de boom, dat de Mike toch een negatief karakteriseren. Maar je moet wat gaan doen voor jouw mensen ook. Zoals die Amerikanen hebben gedaan. Kijk, wij gaan eerst met onze talenten, daarom is het geweldig wat die mevrouw doet, met onze talenten gaan we geld moeten verdienen, if we want Congo doen. Want we hebben achterstand in leri. Snap je, dus wie is die slaag nu? Dan we halen achterstand in voor sommen voor Assem zijn in de negatie. Ja toch?
0: Yeah.
6: Maar het talent is altijd uniek. Ja toch? En daarmee kan je geld verdienen. Daarom is mijn stimuleer sportcontent. Ze kunnen grof en snel en veel geld verdienen als je je talenten goed gebruikt. En als je in Amerika kijkt, dan hoor je dat al die grote basketballers, sporters, ja, de mannen bezig om vooral, ja toch, hun achterban te ondersteunen. Er worden scholarships betaald, er worden scholen opgezet, er worden mensen begeleid, die mannen zetten fondsen op. En niet alleen die voetballers en die basketballers in Amerika, maar ook in Europa, die Afrikaanse voetballers, die zijn vaak bezig hun hele dorp te verheffen naar een hoger niveau van waar ze komen. Je hebt voetballers zoals een Sadio Mané, zag ik gisteren. Die betaalt iedereen in zijn dorp. Die krijgt een salaris iedere maand. Hè? Dat is weer niet goed, want dat is Maulissi. Maar goed. Amai, je hebt alle deze mannen in het dorp. Econ, Abi Isangan. Heeft hij al zijn dorpen daar licht laten aanbrengen, elektriciteit. En ga zomaar door, Glenn. Memphis de Pai die wist ja zo. Ondersteun scholen in Ghana, waar zijn vader vandaan komt. En de enige Suriname voetballer die ooit verbonden was Corrie Suriname, naar Jorginho Wijnaldum. Terwijl, kom in Boyola is aan een miljonair.
0: Nou, en dan vergeet dat Seedorf ook toe of leveren bijdrage, hè? Seedorf bouwen een beetje stadion, like opleidingscentrum om de jeugd. Maar,
6: Glenn, ik heb altijd met Takwasani toch? Altijd met Takwasani. Ik blijf dat zeggen altijd. Ik heb gesproken, toen de tijd was ik atletiek trainer daar en zo zochten ook naar trainers. En je weet, die mannen komen uit Europa, dus ze weten, atletiek trainer is vaak ook conditietrainer. En ook nog een keertje om die voetballers zo atletisch mogelijk te maken. We hebben bijna alle clubs hier iemand met een atletiek achtergrond die clubs ondersteunt. Deze conditietrainer, allemaal zijn ik de jong voor Abra de Pion en dan gaan doen de bewegingen. Dan vaak kwam maar zeker uit dat atletiek gedeelte van sport. Ja toch? Om die mensen fitter te krijgen en vooral ook op een bepaald niveau. Dus ik heb toen met ze gesproken, het plan was heel groot. Ik heb zelf die Italianen gesproken die naar Suriname waren gekomen. Want toen speelde hij in Italië. Ja? Die daar kwamen om te scouten en te kijken. Die mannen waren zwaar onder indruk, want ze zagen die accommodatiesozes daar. En ze vonden het raar dat er daar voetballetjes van speelden. Dat vonden wij al geweldig, maar goed. Dus niet de abitie ervaren aan Hassani. Maar, ik van mij tegen in Suriname, ja toch? Aan het moment dat iemand doet aan Samoro, betre, krijg je alleen maar tegenwerking. En ik kan zeggen voor zomaar aan tegenwerking komen, want ik heb ze altijd gewoon in hun gezicht gezegd dat die, jullie wisten niks en toch een feit aan. Het was één journalist en een voorzitter voor SVB, Mikan Kardeneng, die vrij, want Ik was er mee bezig, maar goed, ga ik nu niet doen. Maar Glenn, dat is het probleem met Zeedorp, hoor. En Zeedorp, nog back-up. Is dat allemaal lasse money, heel veel geld. Heel veel geld. Hij is miljoenen kwijtgeraakt. En dat is natuurlijk een zonde, maar ja, altijd wel hetzelfde paai, want precies. Zonde van alles. Maar hier komt het ook nog bij, Glenn. Na Semfose allemaal, Mickey. We nemen de beslissing met de verkeerde mensen. Je rekent ook naar de juiste man. En in Suriname is dat het grootste probleem die we kennen. If you go to Chimblakaboy, go to Edeman, tak misaba project, allemaal all love you. Ja toch? En if as mako, tak pa de sande, sa aba kleur sa de ma loop in Sranang, bij de ma put ala money go and see, en da ma onnep de. Want da ma fin akisap Chimblakaboy. Oké? Dan tak voor.
0: Dus je zegt van dat van Zeedorf, ja. Eigenlijk.
6: De verkeerde mensen vertrouwen toch. En toen hij erover wilde beschikken, dat de man dat gewoon niet. Snap je wat ik bedoel?
0: Mm-hmm. Maar Mika, door u bent, waar moeten we heen met dit land? En mama, eigenlijk, je zegt dit zo. En eigenlijk geef je mij de indruk dat Oenoene organiseer hoe schreef het.
6: Nee, want jij was journalist, kon dat gewoon op tv vanaf die dat met tegen Mathieu, maar man go samen scoren, maar man bij Waka. En man dat gewoon dat je, wie dan ziet er wel dat hij is om te komen bepalen in Suriname. Jongen, ik moet jongen voor Japan, jongen met tegen. En man, ik moet eens alles spreken voor wat die man bereikt is, terwijl die man zelf niks heeft bereikt in zijn leven. Mama, Feni Israël, dat ik een abarek putakje, want Amano, Abminanga, je kleur, Glenn. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik heb een beller. Ik zeg goedemorgen.
7: Goedemorgen, meneer Glenn. Met Rick.
0: Hi, Rick. Goedemorgen, welkom.
7: Meneer Van Noord, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Luister nou. Op de aanzien van 1 juli viering hè, in Suriname. En wat we ook spraken over die Afro-Surinamers, zowel van de stad als van het binnenland. Maar 40 jaar geleden is er iets ernstigs gebeurd in Suriname. 40 jaar geleden was de Binnenlandse Oorlog in 1986. En het werd gevoerd in het binnenland. Hè? In Oost-Suriname, Mungo, Albina, ook verderop in het zuiden. Achoni noemde naar die plaatsen. En er is heel veel leed gedaan. Ook door Brunswijk. En die Binnenlandse Oorlog is gemastermind, is georganiseerd hier in Nederland. Hier konden ze, de Raad voor de Bevrijding van Suriname, hier konden ze zich vormen, zich organiseren. En hier is Brunswijk ook geweest. Ontvangen door de Tweede Kamer, ontvangen door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze hebben een politieke backing gegeven. En hij kon vanuit hier kon ze organisatie doen dat hij daar kon vechten. Tegen de regering, tegen het leger. Dus wat de Nederlandse regering nu zegt, zegt van ze gaan 66 miljoen geven voor weet ik veel. Zij zijn zelf de oorzaak geweest. En na die Binnenlandse Oorlog, die 40 jaar geleden is begonnen, hebben we geheeld, zijn die mensen van het binnenland die mee hebben gedaan en die mensen van onze Afro-Suriname, zijn ze tot heling gekomen? Hebben ze het besproken? Want die dingen blijven liggen. En er was al honderden jaren geleden, ook al verdeeldheid, hè? Door die twee groepen van binnenland en van de stad zijn gewoon slachtoffers van hetzelfde systeem, van die slavernijsysteem. Zijn gewoon allemaal slachtoffers. En nu komt die Binnenlandse Oorlog 40 jaar geleden bij. Het is 6 jaar doorgegaan, die Binnenlandse Oorlog. Heel veel leed. Heel veel mensen zijn opgekomen in het binnenland. En ze ook al militairen van de stad. En het is nu doorgegaan. Die man is in de politiek gegaan later enzovoort. En een vertegenwoordiger groep. En die onderliggende dingen zijn blijven liggen. We hebben nooit afgelost, nooit gepraat, nooit een werkgroep van gemaakt of om te zeggen, we moeten tot helen komen. Dus, dan, wat verwacht je dan? Wat voor vruchten verwacht je dan? Dat geplukt moet worden 40 jaar later.
4: Maar eigenlijk, Rick, als ik iets mag opmerken over datgene wat je te berde brengt. Zolang Brunswijk leeft, zal hij invloed uitoefenen op de relatie. En zoals je dit uitlegt, waarbij die Binnenlandse Oorlog ook gezorgd heeft voor een grotere tweedeling.
8: Ja.
4: Ik schat dat Brunswijk ook niet tot inkeer zal komen om te verbinden.
8: Maar heeft hij dat inzicht? Daarmee was hij toch niet begonnen? Was hij zijn eigen mede-Surinamers, ook Afro-Surinamers, om die te gaan, tegen die te gaan vechten? Wat is dat? Men heeft ze opgezet om tegen hun te vechten, bepaalde belangen te behartigen.
4: Ja.
8: En als je dat kan, dan heb je toch niet inzicht? Ja.
4: Ja. Ja, het is best wel triest.
8: Hoe lang het ook is geweest, ten aanzien van wat 40 jaar geleden is gebeurd en wat 100 jaar geleden is gebeurd, moeten we die dingen oplossen? Moeten we tot oplossing komen en zeggen van hé, hey, dit is het wat er speelt, we moeten er heen komen.
4: Ja.
8: En we moeten de juiste mensen vinden om dat te doen.
4: Ja, klopt helemaal. Wacht even. Ruben wilde wat zeggen. Ruben, ga je gaan.
9: Ja, Rick, je hebt een heel gevoelig punt aangehaald, waar ik heel weinig over praat, ja. Maar ik lig niet sterk bij jou, ja toch, voor wat je daar allemaal gezegd hebt. Het is een heel gevoelig punt, waarbij letterlijk, Isabi, een lage daad is gepleegd en men ervoor beloond is geworden. Men heeft zijn eigen volk aangevallen. En is daarvoor beloond geworden. Ik denk dat ik het dan in één zin heb gezegd. En dat is het grootste probleem waarbij de politiek ervoor zorgt dat die tweedeling blijft bestaan.
8: Die 66 miljoen die Nederland ons geeft, is gewoon om hun eigen probleem op te lossen. Wat zij hebben veroorzaakt. We moeten gewoon hun zeggen van Nederland, de Nederlandse regering als instituut, de Tweede Kamer, want zij hebben Brunswijk in 1990 toch. Dat ze 30 jaar geleden hebben ze ontvangen in de Tweede Kamer. En de Tweede Kamer hebben ze ontvangen, het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben ontvangen om een politieke backing te geven voor wat hij deed in Suriname. Dus wat ze niet doen is geen geloofigheid om te zeggen, jij bent bezig je eigen rotzooi op te lossen. En dat moet je oplossen. En ook die van het verre verleden, van 100 jaar geleden, is wat we hebben veroorzaakt. Dat moet je oplossen.
4: Hey, Rick, dank je wel voor deze bijdrage. Thank you, man.
8: Okay,
4: thank you, thank you. Ja, ik vind...
9: Ja, je ziet toch hoe gevoelig dit is. Een gek
4: nee, maar ik...
9: altijd aan mensen geeft, Glenn, is van... Hoe kan iemand, ja toch, die een guerrilla-orde voerde in een land... vrijgeleide krijgen in Frankrijk, naar Nederland gaan, op de televisie komen... en gaan zomaar door, teruggaan... En niemand die hem arresteert. Wanneer ze willen, gebruiken ze je. En daar gaat het bij mij om. Dat zijn keiharde bewijzen, toch? Dat zijn de feiten. Wanneer men je nodig heeft en men heeft altijd gezegd van... Die man viel zijn eigen volk aan. Weer keert of draait als je zegt, we zijn allemaal één. En dat is wat Rick probeert uit te leggen. Van die mensen die het veroorzaakt hebben... Die blijven ons voeden om het te blijven, om die scheuring te blijven houden. Ik heb het net ook uitgelegd, Glenn, van... men wil het niet. Men is in staat ja, een one-man, one-vote in te voeren. Terwijl men weet van als die twee groepen samen optrekken, ze nooit meer aan de macht komen. En toch voert men het in en men vindt het geweldig. Dus men gaat die verdeling nog verder ja, stimuleren. Want dat is hun succes. Is jouw probleem, Glenn? En dan heb je een probleem, Abi. Dan meteen in Suriname zijn dingen al. Geïnstitutionaliseerd. Maar niet het geregeld dat het bijna een instituut is. Dus we kunnen veel praten. Maar degene, de politiek die daarvoor verantwoordelijk is, ja, die houdt het als instituut in stand. Want dat is een succes.
4: Ja, ik ga heel eerlijk zijn. Als ik Brunswijk hoor praten. Kijk, natuurlijk, Santokki, die had ook gezegd van ze willen me niet als president. Omdat ik hun niet staan ben. Hij zegt dat om natuurlijk te polariseren. Om die groep, zeg maar, de onderbuikgevoelens van een bepaalde groep te triggeren. Zodat er etnisch wordt gestemd. En ik heb de indruk dat Brunswijk dezelfde strategie toepast.
0: om het onderbuikgevoel naar Lik Wilders. Wilders weet, ik moet de mensen met de racistische inslag moet ik op een bepaalde manier triggeren. En dat doet men ook in Suriname als het gaat om dat etnisch probleem.
10: In Suriname is iedere partij etnisch. Iedere partij. Dat is het probleem in Suriname, Glenn. Ieder partij is etnisch. En men vindt het normaal dat na Olivier, men vindt het normaal. In Suriname is ieder partij. Je kan niet zeggen de ene, misschien andere ietsje meer. Maar ze zijn allemaal, en ze praten allemaal over die Bromtje Jari. Dat ze weer in een partij gebouwd zijn.
0: Je wordt een boel voor de gek.
10: Oh, een boel voor de gek, ja. In Suriname is het heel moeilijk, hè. Het is heel moeilijk in Suriname, omdat...
0: Maar kunnen mensen, zeg maar, de huidige president niet inspireren om daadwerkelijk die kloof die er is, om manieren te zoeken, te ontwikkelen, om die te dichten? Want het kan alleen goed zijn voor het land. Nalik Feita Kasani, Haiti, Doroweka, bepaalde landen waar je dit soort problemen niet hebt, bij de metak nou een veel state. Die mannen maken stappen vooruit. Maar ik bedoel, dat ding met dat etnisch gedoe in Suriname. En sterker nog, wij hebben niet alleen etnische problemen als het gaat om verschillende etnische groepen. Ook die tweedeling van de mensen in het binnenland en de mensen in de stad. Het blijft maar als een soort van vloek ronddwalen tussen ons.
10: In Suriname is alles tweedeling, ook tussen rijk en arm. Ga zo maar door. Dan moet je een lobba hokjes geven. In Suriname wil iedereen lid zijn van een of andere organisatie. Ik ben lid van Jesus, of ik ben lid van Lions, of ik ben lid van dat. Want dan ben je in aanzien. Mekaar, een kastensysteem bij in Suriname, ja. Men let niet op, toch? Dan hoor je tot een groep die een bepaalde voorrecht heeft boven andere groepen. Hoe kan je verklaren dat jongeren in Suriname dingetjes gaan organiseren voor andere arme jongeren? En dan wordt het gestimuleerd.
0: Ja, maar kijk, zo heeft die kolonisator zijn structuren ontwikkeld.
10: Nee, die man die kan plaats over, toch?
0: Ja, maar kolonisator.
10: En dat is niet normaal, hè? Die man is stoer, die man is dingen, hij doet dingen, dus ze gaan projecten doen. Want dan kunnen kinderen in een buurt daar een bushalte krijgen, want ze staan in de zon. Ja, dat is zwaar. Ik bedoel, ik ben daar zo zwaar op tegen. Maar, ja, dat is die naam, wie soort show ik go in Suriname, in af VIP-karta. Wie speel ik op VIP-karta, moet je. Terwijl, Glenn, als je wat VIP in Europa, die go naar VIP-room, naar champagne, naar biggie stoer, en dan draag ik nog maar een plastic stoer, die maar ja, VIP. Tegen, maar ja, dat is die naam. Wie soort show ik go in Suriname in af VIP-karta? Wie speel ik op VIP-karta? Terwijl

0: zwaar, zwaar.
1: Ik bedoel hier, dat kan je niet opheffen, zomaar.
0: Oké, dan zijn we nu waar we moeten zijn.
1: Je kan het niet zomaar opheffen.
0: We zijn nu waar we moeten zijn van, als dat niet goed is, want je zal een totale manje, daarom is dat je maakt dat ammoni, dat je bewust wordt, je moet je bewust zijn van wat er is.
1: Ja, ja, maar weet je, we moeten ook kijken van als we komen tot zeg maar vaststelling van het probleem, zijn mensen bereid om daadwerkelijk te investeren om te komen tot verlichting? Zijn mensen bereid of zeggen mensen van we gaan niet investeren want die groep is het niet waard?
0: Dat nu leg je nog net uit. Investeren moet je rendement hebben.
1: Ja.
0: Ja toch? En particulieren gaan niet investeren in dat ze, omdat ze rendement moeten zien. Dus het zal altijd, net zoals hier vanuit Nederland, van een collectief inkomsten, dus een collectief monetaire ontvangt voor alles maar belasting, vanuit dat mondat ga je het moeten betalen, want in ons jammer niet dat direct pakken. Ja toch? Waar ga je beginnen in Suriname? Ga je beginnen op de scholen? Ga je ervoor zorgen dat bepaalde dingetjes anders worden? Hoe lang ga je dat doen? Wat wil je bereiken binnen zoveel termijn? Ja, je moet het op papieren en dat je begint. Maar daar ontbreekt het aan in Suriname, denk ik.
1: Arkino, gisteren had ik op het Museumplein, hadden we een debat over zelfbeeld. En iemand, of Saskia Meiland, zei van er moeten zwarte scholen komen of zwarte instituten om onze kinderen te versterken. En er was iemand anders in de tent, dat is meneer Dave Ensberg, en die vindt van als we onze eigen scholen zouden gaan opzetten, dan zijn we bezig met een generaliseren en andere dingen. En het was een heftige discussie. Dus ik denk dat we nog steeds niet zo ver zijn om...
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio wat vertraging nog op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 12 kilometer file tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep met een kwartier vertraging. 10 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt de Nieuwmeer. Bij knooppunt Amstel is namelijk een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht, 4 kilometer file daar. Kwartier vertraging op de N208 Sassenheim-Haarlem. Met de aansluiting met de N207, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten.

0: voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio wat vertraging nog op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 12 kilometer file tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep met een kwartier vertraging. 10 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt de Nieuwmeer. Bij knooppunt Amstel is namelijk een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht, 4 kilometer file daar. Kwartier vertraging op de N208 Sassenheim-Haarlem. Bij de aansluiting met de N207, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.soljazzstage.com. It's more...

0: jazz.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Foutan. Non, kom je alleen aan de Foutan. Dat ik mijn loopstraan aan zette. Mijn loopstraan aan mijn rokken, mijn moeder, mijn gospel en ja. Ja, toch?

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vijf mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. Drie vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. Twee van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. Twee donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaar verpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio wat vertraging nog op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 12 kilometer file tussen Zoeterwoudendorp en Nieuw-Vennep met een kwartier vertraging. 10 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt de Nieuwmeer. Bij knooppunt Amstel is namelijk een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht, 4 kilometer file daar. Kwartier vertraging op de N208 Sassenheim-Haarlem. Bij de aansluiting met de N207, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Dit was Onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. De 7 Nederlanders zouden gemarteld, mishandeld en vernederd zijn toen Israël in mei 51 boten onderschepte. De schepen hadden hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen aan boord voor de bevolking in Gaza. Verschillende activisten werden opgepakt en liepen onder andere gebroken ribben en verwondingen door tasers en rubberkogels op. BOVAG en kamperen caravanindustrie melden dat in de eerste helft van dit jaar de verkoop van campers licht gedaald is. Volgens de brancheorganisaties heeft dat onder andere met hogere kosten te maken. Sinds 1 januari van dit jaar moeten eigenaren van campers het halftarief van de motorrijtuigenbelasting betalen. Eerder was dat het kwarttarief. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de brandstofprijzen door het dak gegaan en sommige campers hebben ook met milieuzones te maken. Het herstellen van de beschadigde kabels bij Rotterdam gaat nog langer duren dan dat men eerder dacht. Hierdoor rijden tot zondagochtend 5 juli geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. ProRail houdt een extra slag om de arm en meldt dat het ook maandag kan worden. Afgelopen maandag ontstond er kortsluiting en brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Door de stroomstoring zijn ook veel internationale treinen in de problemen gekomen. De treinen vanuit Nederland via Brussel naar Parijs rijden via Utrecht. Treinen vanuit Londen komen niet verder dan Brussel. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen bij de Amsterdamse voetbalclub Ajax. In 2023 trad van Gaal als adviseur aan. Hij werd destijds gevraagd door de toenmalige voorzitter van de Raad van Commissarissen, Michael van Praag. Van Praag heeft ondertussen zijn biezen gepakt en ook technisch directeur Alex Kroes en directeur voetbal Marijn Beuker zijn vertrokken. Van Gaal zegt dat voor hem het moment is aangebroken om te stoppen. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: ACT Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani gwaser nang ano notete. Alas if grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirtimam er grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foya ting somu soma no so December. Esse nanga golpe foi o la sapacara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
3: Bent u hulpbehoevend en heeft u zorg nodig? Dan bent u van harte welkom bij onze dagbestedingscentrum en thuiszorgorganisatie Zorg en Opvang. Onze professionele zorgmedewerkers bieden individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. Bij de dagbesteding kunt u in een ontspannen sfeer genieten van een Surinaamse maaltijd, meedoen aan buiten, zowel binnenactiviteiten en het jaarlijkse uitje naar Suriname. Ten slotte dragen we bij aan het overheidsstreven dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zorg en opvang is gevestigd

aan de Molukkenstraat 565 in Amsterdam-Oost. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw G. Loswijk op 06 85 86 1794 of mailen naar g.zorgenopvang@outlook.com.

0: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson. Waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Bericht van overlijden. De heer John Henry Frans Sloten. De Heer is mijn burcht en mijn bevrijder. Mijn God is mijn rots. Bij hem schuil ik. Psalm 18, vers 3. Met grote verslagenheid maken wij bekend dat van ons op donderdag 25 juni 2026 is heengegaan onze lieve man, vader en grootvader. De heer John Henry Frans Sloten. Meer bekend als Peu. Geboren op 10 april 1952 te Paramaribo en overleden op 25 juni in Rotterdam. U bent van harte welkom om afscheid te nemen van John op vrijdag 3 juli aanstaande van 2 tot 3 uur in het uitvaartcentrum Dela de Boezem. Boezem Singel 35, 3034 EC de Rotterdam. Daarna vertrekt de stoet naar het crematorium Sint Laurentius aan de Nieuwe Krooswijkseweg 123 in Rotterdam, alwaar de crematie om 16:45 zal plaatsvinden. Namens de diep bedroefde familie, mevrouw de weduwe Ivy Sloten Toluut, de kinderen Revalino en kinderen Guillermo, Luciano en Jacinta, broers, zussen, neefjes en nichtjes, rust zacht, lieve John. Radio Mart condoleert de nabestaanden van de heer John Henry Frans Sloten met het verlies en wens hen heel veel sterkte toe.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: lieve luisteraars, goedemiddag. Noyaso, Norman en Baro, die ik mopo vanuit een studio voor Mart. Dat was donderdag Baganadizi. Weliswaar een beetje verlaat wegens een misunderstanding. Vandaar, de weken gaan hard en ik dacht dat het de beurt was aan Max. Dus vandaar dat meet ik meteen in die tussentijd. Eerste juro weer een mooi cultuur poko. Waarvoor ik zeg van oké, zo lees dat zo aan moest go. We zijn nog in de spirit van 1 juli, 3 naar 2. En ik ben hier in de studio om met u van gedachten te wisselen, te participeren over alles wat u ziet, hebt meegemaakt of nog moet meegaan maken. Die kant kunnen we opgaan vandaag. U kunt uw kitty-kotty gevoel nog met ons delen. De gevoelens, de mooie beelden die u nog ziet. En misschien heeft u ook dingen gemist. Elementen in het verhaal, je misding, dat je kan actualiseren toch op een radio eventjes. Dat kan. Daar is Mart voor. Langer dan 41 jaar. We hebben de zaak aangewakkerd. En nu zien we met, nou niet met leden ogen hoor, maar met blij gevoelens dat het zich aan het verspreiden is als een olievlek in het hele land. En daar zijn we blij mee. We zien jouw ontwikkeling dat die. En de geest is uit de fles. Maar nou of de organisatie Sahara geest die dat puro conadoro. O harik mo boy na badra. En nou een panyalon toe. In na herkondre. Klaar. En ook fantastisch mooi om te zien dat steeds meer jongeren zich ermee gaan bemoeien. De dati, de, ze zoeken op zoek naar de waarheid. En ze vinden dankzij ook de technologie, media, techniek, ICT, YouTube, AI, de Feni, de Suku. En het is leuk om te zien hoe dat zich beweegt. En ook de Nederlanders, die merken dat. Dag. Oké, goed. Ik word gegroet door de buurvrouw. Ze heeft zich ook aangemeld in het pand. Net was ik alleen. Maar ik merk dat de telefoon rinkelt en ik ga ervan uit dat het luisteraars zijn die niet kunnen wachten op deze occasie. Via Maat Radio. Dat vinden we fijn hoor. Aan de ene kant vinden we het fijn dat we zeggen dat u geduldig heeft gewacht. Je loopt ook. Vallen naar dit soort ideeën dan? Een betrouwbaar, een station met rieken tapding. Dat mijn heren non-stop pokozoon, bakaketikoti vieri. Je loopt nog met de comfort, de sandijs tjeete wakalon toe. De ene man laat die, ene man uit die. Nou, gisteren was ik ook in het Oosterpark. Moet ik u eerlijk vertellen, ik was daar omringd door drie leuke vrouwen, prachtig gekleed. Cynthia en een vriendin en nog een andere dame die we ook goed kennen in de gemeenschap. En ook Mart Sabeng, ze volgt ons, ze is kritisch, maatschappijkritisch, ze beweegt. En ik zat naast haar, dat we loko, we wachi. We loko, we loko. We kijken wat er allemaal zich gebeurt. En daar worden de uitspraken gedaan of gevoelens geuit. Sabena mi want ik nee, zeker tak Sintja. De Arki en Aguea takera nee, mi notanja. Mi ogwa richting Zuidoost-Golukus heb sarape. Ik had me ook voorgenomen richting het museumplein. En daar ook wilde ik gaan bij Maureen. Had iets georganiseerd in de Meervaart. Ik ben bij Peggy gegaan, daar vlak in de buurt van het Oosterpark. Gonjaan broodje en drinken wat gingerbier. En opeens kreeg ik het gevoel van... Nog een oude pressie boy. Ik geef me gewoon een soort rouwstemming. Waar je ook kan die doen. Ik zei hier, Tamara is af in de plaats. Ik zei, look op televisie. Ze maar zei, verteer je radio, zei je pietje. Dat wat er allemaal is gebeurd. Dus ik ben nergens anders gegaan dan richting huis. Ook kan die doen. Gewoon plotseling. Terwijl ik was in een feeststemming. Maar na het aanhoren daar allemaal van die speeches... In Oosterpark, de toespraken. Sommige pittiger. Van sommige had je meer verwacht. Kortom, je laat het op je afkomen. Je tikkie, je laat die schrijven. Ja, je hoort leuke dingen. Dan waarvan je zegt van oké, okay, prima, die sarif tide. Go kan die dom. Zo heb ik het meegemaakt gisteren. Mooi weer. Ik denk na Langasdon dat we in het park ook toe, hè. Dan je op een gegeven moment merk je ook dat je ook niet jonger wordt. En zo lees je Sanedji is piki. En dan zei hij bewaak me tegen me dat keer die de feeststemming. Trouwens, ik was ook in het wit gekleed. Hè. Wit is over het algemeen bij ons een beetje rauw, wit-blauw, zo wie bij de. Draag ik niet vaak hoor, maar het was goed. Ik voelde me zo. En ineens, ja, heb ik dat gevoel van, ja, ik de trauma met plezier, je bezin, je schrijft morgen. Dat is gebeurd gisteren. Dus als u mooie verhalen hebt, leuke dingen die u, acties waarvan u zegt van dat moet gedeeld worden, u heeft ook wat meer verwacht, dat kan ook. Ook die geluiden horen we graag, u heeft ideeën, suggesties. Dan deelt u dat graag met de samenleving. Want daar is markt voor. We geven occasie voor uit u en uw gevoelens. En die informatie, praat, sabi, lobby. Naar frustraties ook. Je mag praten naar UNO. Graag. De lijnen zijn nu open. 020-471-4291. En Cynthia, if je arki. Je maakt wel opmerking, is de Kandia Juru door of hoe lancering ook tot op radio. Kom, van je befiri, terwijl je dan in Takwasa en dan met je hey, om in de gaten aan ontwikkeling DC. Je weet waarover ik het heb, dan je zou je pitje even je man, even je arki. Goed, dat was het, luisteraars. De lijnen zijn nu vrij, de bellers die eerder hadden gebeld. Waarbij ik niet heb kunnen opnemen, die zijn nu vrij om hun, ja, hun nieuws met ons te delen. Hun gevoelens, hun bevindingen. Prachtig. 020-471-4291 is het telefoonnummer van Mart. Indien u iets te vertellen hebt. Het is want wrong. 020-471-4291. Dit is een live uitzending. Geen opname, geen herhaling. Dit is na live. Mart Radio live, 2 juli. Je wou hier aan Juru ook toe. Ongeveer 10 minuten voor 3. Wie bent u? Welkom.
1: Dag namen met Jimmy.
0: Welkom, meneer Jimmy.
1: Norman, ik heb een stuk gelezen, hè. Waar ik verbaasd door AI, hè. Voor de heleboel administratieve banen, heel bijzonder, die human resource management, die zei, middelbare school is niets meer. Dus als je niet een technisch beroep kan kiezen bij de lullen.
0: Dat is een zorgelijke zaak.
1: Ja.
0: Maar waar heb je het gelezen? Een AI-bericht?
1: Nee, gewoon in een krantenartikel.
0: Oh, in een krantenartikel geven ze aan dat die, AI...
1: Waar die human resource management van de grote uitzendbureaus aangeven dat bepaalde administratieve banen op middelbaar niveau voor goed verdwijnen door AI know-how. Ook call centers zullen op de duur helemaal verdwijnen met misschien één man om het dingen te regelen, maar... Voor de rest wordt het gewoon robotisering.
0: ja.
1: Die je aan de lijn kunt en je dingen zo werken.
0: Oh ja, ja, daar hadden we al voor gewaarschuwd. We hebben het zien aankomen, ja. Dat is vaker besproken bij Maart, hoor. Sowieso. Ja, dus maar nu wordt het steeds duidelijker, ja. Werkelijker.
1: Ja, steeds duidelijker. Mm. Ja, dus als je een kind hebt, zorg dat ze gewoon een technisch beroep kiest.
0: Ja.
1: Want die robot kan dat niet vervangen.
0: Ja, nee, dat is waar. Ze zullen er wel iets voor zien te vinden, hoor. Dat de robots op sommige beroepen gaan uitvoeren.
1: Ja.
0: Waar sommige dingen kunnen ze inderdaad niet.
1: Nee.
0: Maar je weet wel dat er in er fabrieken zijn waar het voorwerk voor prefab woningen.
1: Ja, dat al lang.
0: Juist, die worden daar gemaakt met robots.
1: Gebouwd worden.
0: Ja.
1: Worden vanaf de vloeren en dergelijke worden van tevoren.
0: Precies.
1: Het enige ding is het bij elkaar zetten.
0: Ja.
1: Voor de uitvoering, maar de techniek gaat heel hard.
0: Ja.
1: Dus en dan heb je de andere kant dat je ziet dat ICT, bepaalde soort ICT, aan de andere kant een heleboel kennis vraagt ook om dingen te, je weet, voor die machines en dergelijke.
0: Ja, om ze te kunnen bedienen.
1: Dus, op een of andere manier, als je kind de know-how en de kennis hebt, zorg dat hij die kant gestimuleerd wordt.
0: Ja. Nee, dat is een goede zaak. Dankjewel voor je bijdrage, Jimmy.
1: Oké.
0: Okay. Arigel, Aitambung, dag. 020-471-4291. Luisteraars, het is van belang dat wij ook via Maart Radio ook degene die jarig zijn vandaag feliciteren. Degene die in rouw gedompeld zijn, condoleren wij ook. Maar ook de zieken, die wensen we sterkte en beterschap toe. Dat moeten we vaker doen, want we horen ook geluiden waar we voorzichtig mee zijn om het op de radio te zeggen. Maar we heren zo'n bradalanga savoen, we zieken. En de situatie is soms bedreigend, erg of lastig. Dus dan we wies de kraktie en hoop dat ik de herstel zo snel mogelijk. Dat doen we vanuit de studio van Mart. Andere mensen zijn goed in het bidden, preken, hè, hoor van Biggie. Dat is ook van belang. Dus als u zich geroepen voelt om een preek te doen of van Biggie, dan doet u dat ook via Mart Radio, hoor, om andere mensen kracht toe te wensen. Via wat kracht die dat die. Want dat doe je niet zomaar, hoor. Je hebt wat gevoel. En je hebt wat, het is ook een gave om anderen middels woorden te stimuleren en te motiveren om hoop te blijven houden. Dat is ook zo. En uit hun verdriet te halen. Maar ook mensen die jarig zijn, feliciteren. Heeft door een viering, tap den fassie. Oké. Luisteraars, wij roepen u op, 5 minuten voor tijd. Misschien moet u dat laten voorlopig, voor na 3 uur. Uw kitty-kotty gevoel. Wat is dat? Wat heeft u meegemaakt gisteren? Wat waren de gevoelens of zijn ze nog steeds? Dat kan. En hoe heeft u het meegemaakt? Hoe heeft u het ervaren? Graag. 020-471-4291. Wat is er nog meer te vermelden? Ja, de toespraken in het Oosterpark. Andere mensen hebben aangegeven dat ze de burgemeester van Amsterdam tof vonden. Ze heeft het mooi verwoord, de gevoelens die er waren. Zo heeft u ook misschien een toespraak van iemand gehoord of een tory of een boodschap. Waarvan u zegt van, ah ja, dat gwen mis king, gwen mi bonjo. Nu beloba dati. Ook goed. Dat mag u ook doorgeven, Theo Firi. En misschien zegt u van, nee hoor, mi dat nog spanning aan niks. Mi vieren ernstig feest. Mi bedee nog feeststemming. Mi jandring voer mi beren mooi. Mi geniet. En zo mi ervaren a ketikoti disi. Mag ook. Oké. Dan mi... O drink een koffie dis bagan na yoru en afwachting fu anyonsu. Omdat de bella sleep den 2 minute desi, de arki yon poku kon, mitu sref dalek bakan. Tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Haagse Haga ziekenhuis meldt dat gynaecoloog Ed Goormans zijn eigen zaad als donorzaad gebruikte en dat er zeker 2 donorkinderen geboren zijn die van Goormans afstammen. De donorkinderen hebben kort geleden te horen gekregen wie hun biologische vader is. Goormans is inmiddels overleden. Vanaf de jaren 70 tot halverwege de jaren 80 voerde hij kunstmatige inseminaties uit. Het ziekenhuis noemt het handelen van de vroegere werknemer onacceptabel. De Europese waakhond voor voedselveiligheid laat weten dat in Europa 106 mensen na het eten van instant noodles besmet zijn geraakt met salmonella. In Nederland gaat het om 1 persoon, maar in andere landen waren het er een stuk meer. In het Verenigd Koninkrijk werden 29 mensen ziek, in Litouwen 23 en in Duitsland 14. Het gaat veelal om jongvolwassenen en kinderen. De eerste meldingen kwamen in november vorig jaar binnen en sindsdien moesten zeker 49 mensen in het ziekenhuis worden opgenomen. Het Amerikaanse Centrum voor Strategische en Internationale Studies meldt dat in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in ruim 4 jaar tijd meer dan 2 miljoen militairen zijn omgekomen of vermist of gewond zijn geraakt. Aan de kant van Rusland werden 1,4 miljoen militaire slachtoffers geteld. Ruim 1/3 is overleden. In Oekraïne zou het mogelijk om 625.000 militaire slachtoffers gaan. Ruim 125.000 mensen zijn gesneuveld. 7 Nederlandse deelnemers aan de Global Summit Flotilla met als eindbestemming Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld door Israëlische militairen. De 7 Nederlanders zouden gemarteld, mishandeld en vernederd zijn toen Israël in mei 51 boten onderschepte. De schepen hadden hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen aan boord voor de bevolking in Gaza. Verschillende activisten werden opgepakt en liepen onder andere gebroken ribben en verwondingen door tasers en rubberkogels op. Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later vanmiddag wordt het droog en klaart het op. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer Gentleman Party Vision in Can Dance Ballet Day Kitty Kotti Viering met Corona Band, Black Harmony, Passensi Familie uit Coroni, Suriname, The Melody Travelers, Swarimbo Crioro met Kleibert Hoepel, Sankova, Drangarugi and the Music Lovers, Big Time, Ipa Kadomo, DJ Pack en MC Sidley en een verrassing. Hosted by Oscar Jaar en Mario. Johiwa, kaarten in de voorverkoop €30 aan de poort duurder en online op evenbright.nl. De catering ligt in handen van Edges Family Kitchen. Can Dance, Isolatorweg 28, 1014 AS Amsterdam Sloterdijk. Voor VIP en krampjes, bel of app naar 06-840-67885. Gaarne een donatie voor onze plantage Berlijn. Addis Anof Palais Mawang. Koto is niet verplicht, maar kom je in je mooiste koto, dan wacht op jou een mooie prijs van de Orga. Ballenday Kitty Kotti Viering.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Te huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten 21 plus party. Imperial Venue is the place. Floraweg 198, Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met big time. Featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
3: De vrouw doet het beter dan de man.
2: Verder in de feest line-up, Corona Band. Samaku, Young Koshy, Sankofa, DJ Facebase, MC Zitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuwe Dravers en alle leden van de band.
4: VIP available.
2: Imperial Venue is the place for the big time. 20 jaar alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
5: Dat die leasing.
0: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Oké, luisteraars, ik ben terug. Dit is Mart. Marticipatie 2 juli 2026. We hebben Kitty Kotti gehad. Gevierd. Over denkingen. Boskopu zijn doorgegeven. Toespraken gehouden. U heeft gedronken, gegeten, ontmoetingen. Zij hebben plaatsgevonden ook nog. Soms maar mitanga trouwens hadden een shio langa. Ook dat is een onderdeel van Kitty Kotti. Vroeger tot slaafgemaakte werden niet meer gezien. Trouwens hebben mitbaka in Nabusi. Het lowe. Misschien na afschaffing. Dat kan doen toen met Deseref in een lange tijd weer. Ook een onderdeel. Voor doorwerking. Nou, in het nieuws daarnet gehoord. Instant noodles leiden tot salmonella bacteriën. Mensen in het land, maar ook over de rest van de wereld zijn besmet geraakt door het eten van instant noodles. Volgens mij dat de zakken zijn je bij in de supermarkt en de sneeswinkel en trouwwinkel. Dan schenk je warm water erin en dan heb je even een tussendoortje opgepast. Goed opletten en kijken, ik weet niet precies welke merk, want de Lai, alles soort merk. Dus, maar het kan zijn dat het ook bij u thuis op de schappen ligt. Dan bent u gewaarschuwd. Even checken. Ik weet niet hoe, maar goed. Miljoenen doden. Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. En het gaat maar door. Mensenleven worden verwoest, verpest. Kinderen groeien op zonder vader of moeder. Wegens een oorlog. Sintje heb ik in de tussentijd gesproken. Ik heb haar gevraagd om een analyse, want daar is ze goed in. Om een voor- en nabeschouwing te geven. Over de toestand in de wereld. Maar ook over allerlei andere zaken. Ze volgt de situatie in de wereld op de voet. Hey, Luku Seipsa, leuke dingen. Gisteren ontmoetten ze ook een schrijver. Herkennen meneer. Een AXA meneer voor schrijven een artikel. En dat gaat ze zelf vertellen. U bent nu in de uitzending. Wie bent u?
1: Meneer Norman, met Jan.
0: Welkom meneer Jan.
1: The day after day.
0: Yes, the day after, ja. Klopt.
1: Day after 1 juli. Kitty Kotti. Nou, ik heb net een stukje geluisterd. Een opname waar mevrouw Jenny Simons haar lezing of zo u wilt toespraak heeft gehouden gisteren. Nou, als je het hoort, ik heb het doorgestuurd. Ze moedigt iedereen. Met name Surinamers van Afrikaanse afkomst die van Afrika zijn gekomen en de rest van het Surinaamse volk om nota te nemen van Afrika en de Afrikaners en de mensen die verscheept waren uit Afrika en thans verspreid zijn in de westerse wereld. En tegelijkertijd zegt ze, er is werk aan de winkel. Want 1 juli hebben we gehad en we Suriname gehad tot augustus, denk ik, naar Heritage Month. Dat wil zeggen, Suriname gaat alle etnische en religieuze groepen nu de kans geven om zichzelf te presenteren aan de wereld. Nou, ik hoop dat het lukt. Want als je soms leest hoe Suriname zelf in het parlement met elkaar omgaat, dan lusten de honden geen brood van, zou je zeggen. Hoe politici in Suriname met elkaar omgaan, en dat is een slecht voorbeeld voor een land met een bevolking van 600.000... en alle problemen die nog steeds niet opgelost zijn in Suriname waar wij vandaan komen. En als ik gisteren gekeken heb naar het Oosterpark gebeuren, stemt het mij ook niet gerust dat er een ontwikkeling is geweest afgelopen 2 jaar of 3 jaar sinds premier Rutte met een schijnbeweging ons gepakt heeft. Want wat meneer Jette, de minister-president, heeft gezegd gisteren, daar heb ik ook geen fiducie in, dat het op een snelle tempo de eisen van de tot slaaf gemaakte nakomelingen en de landen die in het Caribisch gebied nu een 10-puntenprogramma hebben opgesteld, dat de landen in Europa, waaronder Nederland, aan tegemoet zal komen aan het 10-puntenprogramma van CARICOM-landen. Dus er is veel gezegd. Mevrouw Sumter had gedacht dat meneer Jette haar en ons een vrije dag zou geven. Ik denk dat dat een goede droom van haar is, maar ik zie het niet in de komende 4 jaar gebeuren. Tenzij wij hier politiek actiever worden. Surinamers moeten actiever worden in de politiek. Niet alleen niet gaan stemmen of wel gaan stemmen, maar lid worden van alle democratische partijen en opeisen in de partijen, bij congressen. En niet alleen in de gemeenteraad of stadsdeelraad een mooie toespraak houden, maar je moet aan de grondpraxerie gaan werken, zoals Weilen Bruma, een van onze grote leiders, had gezegd. Dus er is werk aan de winkel, dus ik zou niet zeggen dat ik genoten heb wat ik hier gezien en gelezen heb in Nederland. Ik ben 30 juni ga ik altijd naar het Surinameplein, omdat ik daar veel meer van leer dan in die strakke, eenzijdige, eentonige lezingen van mensen in het Oosterpark, met name minister, president en wie had nog meer gesproken, een aantal andere sprekers. Ik vind de grondpraxerie die ik mij kan herkennen, dat is op 30 juni op het Surinameplein. Dat was het, meneer Norman, voorlopig.
0: Mooi gehoord, meneer Jan.
1: U heeft de gelegenheid, als u het heeft, de toespraak van mevrouw Jenny heb ik net naar u gehoord.
0: Ja, hebben we vanochtend uitgezonden. We hebben het gehad van Lero. Lero was op pad. Dank je. Goed, dank je wel hoor. Dag. Vanochtend hebben we dat uitgezonden, luisteraars, tussen 8 en 9. We hebben een bijdrage gehad van collega Lero. Lero dat is er lang. Weer een mooi Afrikaan pak. En dan ga doen verslag naar Kwaku. Daar werd er iets gehouden, een lezing, een meeting, een kittikotti meeting. En we gaan de telefoonlijn vrijhouden voor collega Cynthia, want volgens mij had Dorokba, ze was op straat. Dus ze is nu misschien ready om ons aan te geven wat zij heeft ervaren en hoe zij kittikotti heeft beleefd. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
2: Ja, goedemiddag meneer Norman, met LIR. Mocht ik bellen, want ik ben in een andere ruimte.
0: Gaat u gaan.
2: In de buurt. Mocht wel, hè?
0: Ja, gaat u gaan. Waarom?
2: Ja. Wat ik wil zeggen, ik wil die meneer van gisteren in die Oosterpark bedanken. Santeerden Bigiwan Fonu, het werk wat mevrouw Markelo altijd deed. Ik heb haar ontzettend gemist. Ik moest echt een traan wegpinken, omdat zij dat altijd deed. Maar die meneer heeft het ook voortreffelijk gedaan. En daarom wil ik ze bedanken. En wegens omstandigheden komt zij er niet zijn, volgens mij, zei die meneer. Maar ik wens haar heel veel sterkte, daarvoor bel ik. En ik heb gisteren ook mijn Mattie, mijn alles, Kenneth Blankendaal, heb ik gisteren ook heel erg gemist. Hij is er niet meer, maar voor mij is hij er nog.
0: Mooi.
2: Dat wil ik zeggen, doorgeven. Prachtig.
0: Dank u.
2: Oké, meneer Norman. Dank u
0: wel,
2: bedankt, hoor.
0: Daar, hetzelfde ook, hoor. Daar. Dat was het. Inderdaad, Kenneth Versbabel heeft Marian Markelo vervangen. Die twee kennen elkaar. Kenneth Versbabel houdt zich ook bezig met spiritualiteit, cultuur, hoe wint hij, alles erop en eraan. En ja, soms kan je iemand niet gemakkelijk vervangen, zijn de Olangakba bezig aan het proces. Maar hij heeft het op zijn manier goed gedaan. En ja, u kunt zich ook aanmelden als u de in staat voedwing. Is niet gemakkelijk, Lobby Brasa. Onderschat het niet. Vanuit de zijkant naar Lexa, Tikrona, Koman, Nono. Ja, al die trainers aan de zijkant. Maar ik nee, je had het niet zo moeten doen. Nee, 5 man op de 8, nee, 4 man aan bagage. Naar je schuld met Kulasa WK. Al die bedrijven, organisaties, sportjournalisten, wat lofding. Las we ook Nono, hè, vanwege. Einde voor uitschakeling van Nederland. En want weet je, zat die bron. Collega journalisten die naar huis moeten gaan. Nu, Rokokba, vroegtijdig. Dus ze zijn boos, ze zoeken een schuldige. En Ronald Koeman en Atrawang, Virgil van Dijk, ook toe. Ik zie, en natuurlijk, zoals we Nederland kennen, Saritori. Ook Clarence Seedorf heeft een toespraak gehouden. Fenta Cadicieres Ching. Die 3 zwarte spelers die de penalties hebben gemist. Die krijgen de wind van voren. Keihard worden ze aangevallen. Racistisch tot en met. Hier, dat is Nederland. Masker. Ik moppo. Tidding. Munt in tabu. Op de u op een huidskleur. Zijn een bevalding. Dan de pura masker. Van liefde en verdraagzaamheid. Dat is zo'n werkelijke die mentaliteit. En Saritori Fushi, de reacties aan mijn verstand. Futrasma, tap, internet. Mensen die zich kunnen verschuilen achter een ware gezicht. Zetten dingen op het net. De beledigen tot en met. En dat demotiveert. En ook wordt er hier en daar gezegd. Dat die jongens uit protest allemaal moeten zeggen dat we voorlopig niet meer spelen voor het Nederlands elftal. We kijken niet naar het geld en eer en roem en al die dingen. We houden ons aan onze principes. En met hoe zijn een geluid gomit. Akondre, schreef hij. Zijn een geluid go dat die ding. Takere, we bedanken. Allemaal. Unomang moro dan een gevoel disi. Dis no boom. Dat is niet de eerste keer. Maar de zoveelste keer, hij doet ze ervoor. En dan moet je nou eigenlijk een streep doortrekken. Klari, wordt gezegd. 020-471-4291. En over aan 1 juli, aan vrijdag. Soms moeten wij bereid zijn om te investeren in onszelf. Dat is belangrijk. Zo lees je moest beginnen aan een voorbeeld voor No Rocco. Tap 1 juli, lasa de dat hij desnoods voorlopig. Mijn ego, wens je naar morgen belangrijk, man, tap in dat bedrijf. Ade dat hij attackeerde 1 juli, wegens omstandigheden. En u weet waarom, ben ik vandaag ziek. Mijn man kon. Als we dat gezamenlijk doen, en het wordt gezien, langzaam maar zeker, dan opa en schrift terug, inderdaad, in een vrije dag. Maar gewoon een notje zijn, het duurt langer, want het is commercie. De bedrijven die gaan ook niet blij zijn. If a heer Nederland, leg lam, winkri tapu, not ne buy, not ne serie. Weet het hè, hier gaat het om geld. En dat speelt een belangrijke rol. Dan, want tof ding, nee, agri, dan gaat het dat, die vrije dag. Ja, ik ben in de uitzending live en ik verwacht een telefoontje van Sintje op 020-471-4291. Gaat het lukken? Oh, Sintje aan de oplader was niet te vinden, maar goed. Dan moet je bellen, of inschrijf kan bellen, maar wat zoek of bellen. Wolfeling, we bellen u zo direct. We zaten naast elkaar, allemaal prachtig gekleed. Veel mooie dresses daar gezien. En een mooie vrouw, misschien dat is de man. Ze heeft wel goed dat jongen, waarom mogen we geen 20 vrouwen op nahouden, jongen? Zij doen nog man. Zij doen nog mag. Soekutrobi, 2 juli, dan mag Soekutrobi luisteraars, want de ene is nog mooier dan die andere. Maar hebzuchtigheid, zo lees je, en begeerigheid, dat die nou onderdeel ook toe voor katibo. Vergis je niet, naar Gridita denk ik dat, hebzuchtigheid, money, begeerigheid ook toe. Want vrouwen zijn ook misbruikt in Akitikoti door die basha's en de slavenhouders. Ja, dus we moeten voorzichtig zijn. Dat je nou aan het omzien voeren. Tjismatje, via Sukudati.
3: Hoor, Ben.
0: Ja, dag. Ja, hoor je wel. Je was eventjes, ik had je buiten de uitzending op mijn telefoon opgenomen, maar je hoorde het op de achtergrond wel. Maar nu,
3: gelukkig.
0: Nu ben je live, luid en duidelijk in de uitzending. Ben je ready of moet ik je straks terugbellen?
3: Je moet me straks terugbellen.
0: Dan gaan we dat doen. Dan gaan we dat doen.
3: Oké, bedankt.
0: Ja, maar hoe lang moet het duren?
3: 5 minuten.
0: Oké, mooi zo. Ja. In de tussentijd geven we de andere bellers de gelegenheid. U was ergens. U heeft het een en ander meegemaakt. En u was misschien buiten Amsterdam. U vond het even prachtig, even leuk, even informatief. Geef ons uw ooggetuigenverslag. U bent verslaggever. En daar houden we van mensen die buiten Mart Radio zelf ook werk verrichten. Mooi, Tori. 020-471-4291. Daarom ben ik ook hier gekomen, hoor. Vandaag 2 juli is de Onabedina-uitzending. Dus ik kon u niet live meenemen. Alhoewel we ook mooie bijdrages hebben gehad, opgestuurd, zoals ik zei, van Lero. Het begint zich in Suriname ook op een andere manier te bewegen. Aketi Koti. Fossi, Nadansi Prisiri, Njadringi, Drungu, Wagastrati, Njaberefuru, Krop. Maar nu ook toe lezingen, Eori, bewustwording, Tore Taki. Gedachtenwisseling, hoe moeten we het doen? Nee, misschien moeten we het anders doen. Mevrouw Simons heeft ook een toespraak gehouden bij Afenitak. Ja, Heritage Month, op zijn Amerikaans. Uitspraak dat doet. Zou ik naar je nessa moest je zo'n eigen Surinaamse ding. Voor Abitjinsomoro begrip, jeng. Heritage Month, mijn oma nog maar spreken uit. Mijn pa ook toe, mijn grandpa ook toe. Normaal zeggen sommigen, de jongeren. Maar laten we het een passend naam geven. Een passende. Zodat dat kan wordt breed geaccepteerd. Like Kitty Kotti. We zien het, hè. Nederlanders kunnen het feilloos uitspreken nu. Omdat het vaak is herhaald. En andere groepen. Moet ik ook toegeven. Dat is een groot apodek, maar. Die vinden, zijn het niet eens naar haar woord, Kitty Kotti. Nou, waarom moet het zo zitten? We weten niet wat Kitty Kotti. Waarom is het een Surinaamse naam? Dat we brengen ze. Gewoon een heel roesrefaspoot. En dat mogen we op onze borst krijgen. We kunnen tatoeëren. Toen deel ons tatoeëren. Dat naar Surinamers in Nederland. Bij Wikatori die Sierra. Nou, een trouwang. Om bij Wikeng, Surinamers, Afro-Surinamers, Wikatori kom. En Tidena die weet je trouwens Okasi ook toe. En anderen zijn bang dat we lasso schrijven in Naji Okasi. Glenn heeft moeite dan het hele verhaal, herhaling. Dat kan nog wel eens aan dat hij het hele verhaal, wat is dat? Traggroepen kan contact de eigen verhaal toe in een verhaal voor uno. Dadelijk kunnen we vinden hoe schrijft moro, kunnen we herkennen hoe schrijft moro. Dus maar sommige mensen maken zich zorgen. Maar we hebben er langs staan, zo groot op de. Je noemt aan toe, soms aan Johan, heel voorzichtig gezegd. Mide zeker, dat kwam toe werd mannen bij de eens ook toen aan Katibo. En de fighting, alleen de man de wang en de chislag trouwen de trouwen de chirpoer. Maar die zijn er ook. Weet man de, je ziet ze rondlopen zo lees je onderschat ding, maar in dat die loop gerechtigheid en erkenning aan allemaal nasrefi. Wallo, dat mogen we gerust zeggen. Wallo, abe inding, een dominerend gevoel, racistisch gevoel ook toe. Wallo, bovoeru, is er een taki. Maar nou allemaal. Na pis dat die, we hebben voorheen nu bagaide. En ook de inheemse groep moeten we niet onderschatten. In nakatibo verhaal zijn er actie erkenning die de nade. En vier tak he, we zijn achtergesteld in na heer verhaal. Hebben ze ons achtergehouden, de verdietoenu. Maar het is een groep die ook niet zodanig materialistisch is. De libinanga aan natuur. En zo lees de libsan zo die grondtapu. En ja, nou, langzaam maar zeker, de chisden schrijven. En het doet mee, ook toe in dat verhaal. De wichi, not ne kon voor zijn ding. Het duurt soms lang. Maar wakker worden, dat worden we allemaal langzaam maar zeker. Ook de jongeren die nu op zoek zijn naar hun roots, hebben soms lang gewacht. Te lang zelfs, vanwege het feit dat ze niet werden gestimuleerd door hun ouders. Mama en papa hadden genoeg voeding mee. Maar die dan de apontra tool, de apontra gereedschap, apontra middel. En dat naar internet. Bij de schrijf stiekem te zeggen, lukutak. Oh, het is mijn man en mijn pan. Of het is, zang. Dat is iets, jong. Zang. Ze gaan zoeken. En vinden ook. En worden gesterkt in hun doen en laten. Langzaam maar zeker. Hij beweeg. Maar goed, er is meer te vertellen, luisteraars. Maar ik kan tak alasani. Ook toe vanuit dat functie van mij. Ik kan tak alasani. Maar bij liever je trouwen. En dat is goed. Zoals Sintja daar zat gisteravond. Kaka yesi. Hey, luku. Ik zie de ai. Baka mooi doevroe brengsa. Antenne spits. En ze was daar. Sintja, je was in beeld. Ze hang a see me de shi. En ik heb mezelf ook gezien in beeld. Misschien was er even. Alla
3: see. Dat was schwit baka die.
0: Was schwit baka die.
3: Dat was de Arkimans brada lang. Als je samen met Babi ook toe. Was sweet ode. Ja, u bent de beeld alla seipe mego. Na zo zijn dat leren, maar ja, even dat terzijde. Mi ben dappe is de, omdat die evidena gelegenheid, dan ik is een uitnodiging dat je go en mi wat nat aan u, dus complimenten, die a organisatie. Want sade pot neer dape dan a soso grani. Alasani waka vlekkeloos. Want je ziet de gasten, de hegeisma, waaronder a premier voor Nederland, ben dape toe. En ja, volgens mij, en dat volgens mij, maar voorwaarde idee, dat je de soortus dat die ik kon, dat a veiligheid aan moest boen. En dan nogmaals complimenten naar een organisatie, waaronder naar een trots collega Gordon Krude. U aan bedankt. Dan natuurlijk, tegen don dape, dat je gofgo arki, Jimmy, te me go dape, me verwacht wat boskopo. En haar beste spreker, Jimmy, ben de nummer 1, mevrouw Femke Halsema. Omdat hij voor Femke taki, dat mij niet wang, columnist voor Trouw, Baba Trawali. En dat wang columnist samen volg. Omdat de Baba schrijft in columns voor Baba, dan hij go over Minangayu. En Baba support de puntjes op de i. Alasan sa Baba is krivi dan mi de agri langa baba dan mi wakana ba mi wakamit baba dan mi aksi baba tak baba I kan skrifo an kolom over a racisme samtik den blaka footballers dan baba elafu baba takia o skrifi omdat I attori dati ai dangra mi sodra football e kong me apuan konno potap mi ati omdat I mi sabi taki jaso ini akondre pewetan forwarde de fude Nederlander te yu duwe bon yu na Nederlander ma te yu no duwe bon yu ala Nederlander en wang Marokkan columnist skrif wang column en atreffend ataki taki wacht jere kom isuku aning want mino ap toegang na a column dc maar if mi wa lese mi mo strong abonnee en fu so men krantik bala de sa di sabina abonnee da ai furu maar a column thing a ning taki je bent Nederlander totdat je de strafschop mist. En dan jazo, dan Google po Jimmy, want ik ben normaal lezen, maar ik moet lezen Google po die. De uitdrukking, je bent Nederlander tot je de strafschop mist, is een bekende culturele observatie uit een artikel van een columnist, Rachid Eli Bol, in de Groene Amsterdammer. Het vat samen hoe acceptatie in Nederland vaak voorwaardelijk is voor spelers met een migratieachtergrond. Bij succes ben je een Nederlandse held, maar bij een cruciale misser word je door sommigen direct gezien als die ander. Het fenomeen werd onder andere aangehaald in de context van Clarence Seedorf, die na zijn gemiste penalties op het EK van 1996 en 2000 doelwit werd van hevige racistische bejegeningen. De Groene Amsterdammer gebruikt deze uitdrukking om pijnlijk aan te tonen dat de nationale identiteit voor sommige voetballers fragiel is zodra ze falen in het shirt van Oranje. Norma, dus dat ik kan verstaan dat mi greedy voel is aan column DC. Idete?
0: Ja, mi de.
3: Mi greedy. Maar dan, dat me merk of dat, met die baba asan dat die, of a opening voor femke halse maar be boontranga. Want a begin voor complimenteer pata. En pata, de ili anu fu sranamang. Toch? Sang opo, sang, ja, konanga amerk dat die pata. En pata ontwerp a shirt fu oranje. Da femke e begin fu sori taki. Fa pata suku a verbinding. Pata poti verwerk dape ini a matteklopperlinga. En da so femke e bou e speech op. Kon met die racisme. En natuurlijk, Femke zei op een boomsma, zei schreef haar speech. Maar Femke aan een donvrouw toe. Dan je vieri, je sari, dat je maar dan oteng. Want tabale play, dan je begi, dat je mek agobong. Terwijl aan mag de zo. If una Nederlander, alle foto's hadden meki, dan we tjare na nga makandra. A moment de drie boy ben den de uitverkoren voor te ka strafschop. Norman de no lai metake we apikita kru a racisme o opotap de boy neng en abobestak na tru. Mi dochter sa ababu balik mi sa ababu baliki brobi atak mama me ku tak gado na nga yeye tangi tak brobi no te ka straskop want fa blaka moro ala mala de san sabot sa debo tak abra brobi abo verschrikkelijk. Dan je stong, dan je denk je, tak takie, maar na kondre pe je libi. Na kondre voor jou. Dan tenanga no, a acceptatie, no de, te jou huidskleur, de trafasie. Want te mek foto, dat dape, den ekon, tapu abuba voor jou. En daarom mek je, Femke Halsema, ben de nummer 1. A nummer 2, Gimme, ben de aboy Raoul de Jong, zijn beschrijf van Boko Kromanti. Dan Raoul Gomoro Fara, a uiteenzetting van Fadu Kong, fantastisch, dus maar, zijn no arki den speech. En aan nummer 3, ben de a inheemse jongeman, omdat hij me de agri, dat hij alasma, in verdiening voor Libi in wan grond tapu pe ju rechte if ano debon ju mus fejeng en ju mus kona fisi en dat je si tak de inheemse edu tide dingi maar wa mare de na mi taki ifu uluku taki fa a geschiedenis waka nanga wala mala sangkong in Serenang dan a kolonisator na a bigi veroorzaker voor den problema sa u apti de dee. En tenanga no, je ziet aki, a verdeeldheid sa a tjakong a godoro. Omdat hij desma sambe de voorvechters komoto uit a groep pe minanga yo de kari lek fotomang. En doordat de fotomang naar het trouwang, misab de Antillianen, waaronder a meneer Pietersen ook toe, ben de wanf de man, sa effeti die a slavernij gebeuren. Dan tragroepa, de nobe konafesi. En zo lees je ook een moeilijke verhaal, omusman takorover, omusman vertering. Dat tragroepa no bekom, omdat die tragroepa, lik de binnenlandse bewoners voor mij, bevindt dat ik denk voorouders, no ben de schrafo. Die de gelukkig, den draai, den koishitaki, toch wel, de ben de schrafo. Want den, die den doro, a bodem fusranang, na a enige groep, blakasma, Afrikaan, sangkong geketend tapuan bodem. En dat met die wereldwijd zo Afrikaans ma. Maar dan de kon tot andere inzichten. En dat die me juicht toe. Toch, dat die de ook toe, de ini astree. Maar dan apisting, a kranslegging, is een presie. Dan hij valt me op dat hij de aankondiging in dit dat hij een inheemse groep, een Maron groep, landelijke platform slavernij verleden en alle den trouwang zal leggen krans. Dan wat gevoel ik bekruip mee. Pak maar die zin op boem. Dat pe des maar voor foto de. Dat je aan nadruk en leg het op ding. Want den had een sma. San stree. San fetti. San kieskof. Walle soort san niet. Met ding. Maar toch de godoro. Want if je dat je amaron groep. Dan mine behoort tot amaron groep. June behoort tot amaron groep. Maar if je dat je Afrikaans ran aan man. Dan a wala mala. Maar even weet je een praatje, een onderscheid, dat je een Maron groep en dat een fotoman groep nog de erbij, dat vandaan. Dat dat je, unu lek blaka, unu kona makandra, funuku tak trajari, fawo tjare. Want mis je wat mooi exempel. A momenti die een aankondiging doen. Daarna vanuit mi ede sami onthou sami shimotaki. Dan Gordon, Bigekari, Adriktoro, dus kan de mino doen volgorde, maar mo joe en Gordon, Bigetaki, Adriktoro, of a voorzitter van Nensi. A voorzitter voor a slavernijcomité. A directeur voor Nensi. A voorzitter voor a slavernijmuseum. Gordon Taki, a voorzitter, a directeur voor a slavernijmuseum. Gordon Bigekar alla de man. Dengolek one groep normen. Isap om mooi abende. Taki ube man do dati. En juist tapa de dati in juli. Taki a prati be de ini a slavernij. Da unulek bakap ching fumaron. Fu fotomang mekare ife so voor het gemak. Dan ube mek wa mooi statement. Taki a prati be de bifo. Ma nulek bakamap ching anu ini anu. We waka makandra go poti wan krans jiden grawan fu uno da dape na verbinding na verbroedering want na dati uno lek de nasate fu de Afrikaans ranamang abifanodo anu mus desomoro taki wala mala ego dusani af afu den kan tankar den srefi maron maar te akran so poti dan de marron langa de fotobrada makandra anu in anu mus poti akrans meki de grawan funu sande na de kondre de taki taki ai toch disna overwinning bika wala mala be kolek afrikan de komeku lek srafu in sranang mati de bakap chingfu unu maron sobel de Wang Santana foto de konfen makandra makandra de gopoti wan krans dat na tori brada Norman
0: mooi roko disi if jemeno be de ati be sa priti
3: aso ate.
0: So
3: dan hoop dat je ook aan mijn broek of een, want a prati anomusu de moro. Anomus de moro. Want mijn viering, dat je ook landelijke platform LPS kan dat je dat maar anno de zo, met elkaar, met men. De marron, et dat je dat ook een soort groepa de marron is vertegenwoordig. Maar pa vertegenwoordiger. Voor een grassroot, voor een fotomande, voor alle de trappernassie. Ano de? En dat die, nou aan Sandy, zijn stotumina ati is de, met bebe mushu take let dape. Taki adisi, aga ati, en a kinki muskon. Want zo leesi, i musteki grani. Bekasi, teesi de gotapa podium. Noa leesi, de taki taki ai na grantani

0: oosten en zuiden van het land woonden. In die delen van het land werden de hoogste temperaturen bereikt. Volgens het RIVM is het beeld nog niet compleet omdat een overlijden soms na een paar weken wordt geregistreerd. Klimaatstaatssecretaris Johannes de Bat meldt dat draagvlak in de regio voor het kabinet zwaar weegt bij de keuze waar twee nieuwe kerncentrales gebouwd zullen worden. De Groningse Eemshaven wordt gezien als de beste plek, maar lokale bestuurders en bewoners willen het niet. Volgens netbeheerder Tennet zouden de twee centrales in de Eemshaven terecht moeten komen, omdat daar minder kosten en problemen om de hoek komen kijken bij het aansluiten van de nieuwe centrales op het elektriciteitsnet. Een andere mogelijkheid is Zeeland. Uit onderzoek van het Radboud UMC, het UMC Utrecht en Amsterdam UMC blijkt dat meer mensen ervoor kiezen om door euthanasie te overlijden. En dat komt vooral omdat de samenleving is veranderd en mensen anders over de dood zijn gaan denken. Vorig jaar had de regionale toetsingcommissie euthanasie ruim 10.000 meldingen van euthanasie binnengekregen. Eind vorige eeuw lag dit aantal jaarlijks rond de 2000. De aanleiding voor levensbeëindiging is vaak ziekte zoals kanker, dementie en psychische aandoeningen. Bierbrouwer Grols neemt het Limburgse biermerk Gulpener over. Grols had al 15% van de aandelen in handen en koopt nu het hele 200-jarig bestaande bedrijf. Gulpener kampt met de forse dalende markt. Een belangrijke reden om met Grols samen verder te gaan zijn volgens Gulpener de schaalvoordelen. Bij het bedrijf werken 75 medewerkers. Volgens de directie behouden zij voorlopig hun baan. Het weer, het klaart op en blijft voorlopig droog. Bij een matig tot aan de kust vrij krachtige westenwind is het 20 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: ACT. Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang anu notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirtima er grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foya ting somun soma no so december. Hesi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
2: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer Gentleman Party Vision in Can Dance Ballet Day Kitty Kotti Viering met Corona Band, Black Harmony, Pacensi Famiri uit Coroni, Suriname, The Melody Travelers, Swarimbo Crioro met Kleibert Hoepel, Sankova, Drangarugi en de Music Lovers, Big Time, Ipa Kadomo, DJ Pack en MC Sidley en een verrassing, hosted by Oscar Jaar en Mario. Kaarten in de voorverkoop €30, aan de poort duurder en online op evenbright.nl. De catering ligt in handen van Edges Family Kitchen. Can Dance, Isolatorweg 28, 1014 AS Amsterdam Sloterdijk. Voor VIP en krampjes, bel of app naar 06-840-67885. Gaarne een donatie voor onze plantage Berlijn. Addis aan of Paleis Mawang. Koto is niet verplicht, maar kom je in je mooiste koto, dan wacht op jou een mooie prijs van de orga. Valente Kitty Kotti Viering.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam,

0: Daily Zing.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40
2: jaar.
1: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
4: Hey, luisteraars, welkom terug. Bijewinti en Waina Dorosee, je hoort het. De deuren staan open. Dus het waait. Maar er is iets misgegaan in de uitzending. En daarvoor werd ik gebeld door collega Cynthia. Die zei van luister, ik hoor alleen maar muziek. Wat is er aan de hand? Is er een knop verkeerd gedrukt daar? Want we zijn aan de boom. Tamigo Lugu werkelijk. Ik weet niet waar het fout is gegaan. Minusap zijn een probleem die zie. Maar gelukkig heb vooral ik een gedrag dat behalve dat als systeem het tik op, meer tik op ook toe dat mi fasi. Dus dan kunnen we terug gaan luisteren wat er mis is gegaan en waar Cynthia is begonnen en geëindigd. De opnames zijn er, dus we gaan herhalen. Misschien heeft hij dat gemist. Of middenin is het weggevallen, uitzending vanwege ook de verhuizing en de technische problemen bij Salto. Ze zijn aan het verhuizen, hebben ons gevraagd ook om rekening daarmee te houden. Dus dat kan, tak nadati. Maar in ieder geval, Wogo Arki terug. En dat kan. Er is meer te vertellen, luisteraars, maar minokan tak alasani. Ook toeval uit dat functie van mij. Mijn man tak alasani, maar wij liever je trouwen. En dat is goed. Zoals Cynthia daar zat gisteravond. Kaka Jesse, hey Luku, ik zie de ai. Baka mooi doegro brengen. Antenne spits, en ze was daar. Cynthia, je was in beeld. Zij aan het zien, en ik heb mezelf ook gezien in beeld. Misschien was ready. Alassie.
5: Dat was schuit bakadina.
4: Was schuit bakadina.
5: De Arkimans, brada, alassie samen babi ook toe. Was schuit odi. Ja, u ben deen beeld. Alassie pemego. Na zo zassan dat leeren. Maar ja, even dat terzijde. Mi ben dappe. Is de. Omdat die evidena gelegenheid. Dan ik is een uitnodiging dat je go en nu wat nat aan u, dus complimenten die aan organisatie, want ze de pot neer dat je dan als zo grani alasani waka vlekkeloos, want je ziet de gasten, de hegeisma, waaronder een premier voor Nederland, ben dat je toe. En ja, volgens mij. En dat volgens mij, maar voorwaarde idee, dat ik de soort maar dat ik kon, dat de veiligheid aan moest doen. En dan nogmaals, complimenten naar een organisatie, waaronder naar een trots collega Gordon Krude, u aan bedankt. Dan natuurlijk, kun je doen dat je. Dat je gof go arki, jimmy, te me go dape, me verwacht wamboskopo. En a beste spreker, jimmy, ben de nummer 1, mevrouw Femke Halsema. Omdat die, voor Femke taki, dat me niet wang, columnist, voetrouw, baba. Trawali en nou een columnist samen volg. Omdat de baba schreef de columns voor baba, dan I go over minangayu. En baba support de puntjes op de i. alasan sa baba is krifi dan mi de agri na nga baba dan mi wakana ba mi wakamit baba dan mi aksi baba tag baba ikan skrifo ang kolom over a rasisme samtik den blaka footballers dan baba elafu baba takia o skrifi om dati atori dati ay dang rami. Sodra football e kong, me apuang kono potap mi ati, kom dati mi sabi taki jaso ini akondre pewetang, forwarde de fude Nederlander. Te yu duen bon, yu na Nederlander, ma te yu no duen bon, yu ano Nederlander. En wang Marokkan columnist skrif wang column en atreffend. Ataki, taki, wacht hier, kom je zoeken aan neng, want ik ben nog op toegang naar een column die ze, maar if me wat lezen, me moest strong abonnee. En voor zo'n krant, ik bala de sadis, ik ben een abonnee dat hij voer. Maar een column vind neng taki je bent Nederlander totdat je de strafschop mist. En dan jazo, dan Google po Jimmy, want ik ben normaal lezen, maar ik moet lezen Google poti. De uitdrukking je bent Nederlander tot je de strafschop mist is een bekende culturele observatie uit een artikel van een columnist, Rashid Eli Bol, in de Groene Amsterdammer. Het vat samen hoe acceptatie in Nederland vaak voorwaardelijk is voor spelers met een migratieachtergrond. Bij succes ben je een Nederlandse held, maar bij een cruciale misser word je door sommigen direct gezien als die ander. Het fenomeen werd onder andere aangehaald in de context van Clarence Seedorf, die na zijn gemiste penalties op het EK van 1996 en 2000 doelwit werd van hevige racistische bejegeningen. De Groene Amsterdammer gebruikt deze uitdrukking om pijnlijk aan te tonen dat de nationale identiteit voor sommige voetballers fragiel is zodra ze falen in het shirt van Oranje. Normaal dus dat ik kan verstaan dat mij greedy voel is aan Colombici. Idete?
4: Ja, mide.
5: Mij greedy. Maar dan, dan merk of dat, hé, hey, met die baba asan dat die, of a opening voor Femke halse maar bij boontranga. Want a begin voor complimenteer pata. En pata, de ili anu fu sranamang. Toch? San opo, san, ja, konanga amerk dat die pata. En pata ontwerp a shirt fu oranje. Da Femke e begin fu sori taki fa pata suku a verbinding. Pata poti verwerk dat je in die matte klopperlinga en dat zo Femke een bouw, een speech op kon met die racisme. En natuurlijk Femke zei op een boomsma, zei schreef een speech, maar Femke aan een donvrouw toe. Dat je vieri, je sari, dat je maar dan oten, want tabale play, dan je begi. Dat je mek a goboen. Terwijl anu mag de zo. If una Nederlander alla foto sa de meki, dan we tjare na makandra. A moment de drie boy ben den de uitverkoren voor te ka strafschop. Norman de no lai metake we apikitakru a racisme o opotap de boy neng. En abobestak natru. Mi dochter sa ababu balik mi, sa ababu baliki brobi, atak mama, meku tak gado na nga yeye tangi, tak brobi no teka straskop. Want fa blakamoro alamala, De San Sabot, Sadebot, Pak Abra, Brobi, Abo verschrikkelijk. Dan je stong, dan je denk je, Pak taki, maar na kondre pe je libi. Na kondre fu yo. Dan tenanga no, a acceptatie, no de, te yu huidskleur de trafasi. Want te mek foto, dat dape, den e kong, tapu abuba fu yo. En daarom maak ik Femke Halsema, ben de nummer 1. En nummer 2, Gimme, ben de aboy Raoul de Jong, zijn beschrijf van Boko Kromanti. Dan Raoul Gomorofara, een uiteenzetting van Fadu Kong, fantastisch, dus maar, zijn arkiden speech. En aan nummer 3, ben de een inheemse jongeman, omdat hij me de agri dat hij alles maar een verdiening voor Libi in wan grond tapu pe jou rechte if ano debon jou moest fekjeng en jou moest kon afisi. En dat je zie dat de inheemse edutie de ding. Maar wan mare de na mi taki efu uluku taki fa a geschiedenis waka na nga wala mala sangkong in Serenang dan a kolonisator na a bigi veroorzaker fu den problema sa u apti de dee. En tenanga no yeshi taki a verdeeldheid sa a tjakong a godoro. Omdat hij Desma sambe de voorvechters komoto uit een groep de minangayu de kari lek fotomang. En doordat de fotomang nanga trawang misab de Antillianen waaronder a meneer Petersen ook toe ben de wanf de mang sa ifiti di a slavernij gebeuren. Dan tra groepa denobe konafesi en zo lees je ook een moeilijke verhaal om ons man takker over om ons man vertering dat tragroepa nobe kon omdat die tragroepa lek de binnenlandse bewoners voor mij bevindt dat je denk voorouders nobe de schrafo die de gelukkig den draai den koshitaki toch wel de bende schrafu. Want denk die den doro a bodem fusranang na a enige groep blakasma Afrikaan san kon geketend tapuan bodem. En dat met die wereldwijd soso af Afrikaansma. Maar dan de kon tot andere inzichten. En dat die me juicht toe. Toch dat die de ook toe de ini astray. Maar dan apisting, a kranslegging, is een presie. Dan I found me op dat de aankondiging is dat ik een inheemse groep, een Maron groep, landelijke platform slavernij verleden en alle den trouwen zal leggen krans. Dan wan gevoel en bekruip me. Pak maar die sinoboon. Dat pe des maar voor foto de. Dat je aan nadruk en leg het op ding. Want den a des maar. San stree. San fetti. San kiskof. Walla soort sani. Mid ding. Maar toch de godoro. Want if je tak je aan maar rond groep. Dan mine behoort tot een Maron groep. June behoort tot een Maron groep. Maar if u taki a Afrikaans rana man, dan a wala mala. Maar if u weet je a praatje, a onderscheid, taki a Maron groep en da a fotoman groep no de derbij, da fadang. Dat dape, unu lek blaka, umu kona makandra, funuku tak trajari, Fawochare, want mi shiwa moi exempre. A momenti di een aankondiging doen. Daarna, vanuit mijn ede, Sami onthoud, Sami Shimotaki. Dan Gordon, Bigekari, Adriktoro. Dus kan de minuut weer in volgorde. Maar moet je weer Gordon, Bigetaki, Adriktoro. Of een voorzitter voor Nensee. Een voorzitter voor een slavernijcomité. Een directeur voor Nensee. Een voorzitter voor een slavernijmuseum. Gordon Taki, een voorzitter, een directeur voor een slavernijmuseum. Gordon Bigekar alla de man. Denk ik een groep normen. Is dat een mooi abende. Taki ube man doet dat. En juist tapa de dat in juli. Taki a prati be de in a slavernij. Da unu lek bakap ching fu maron, fu fotomang mekare even zo voor het gemak. Dan ube mek wa mooi statement. Taki a prati be de before. Man no lek bakamap ching anu ini anu. We waka makandra go poti wan krans di den grawang fu uno. Da dape na verbinding, na verbroedering. Want na dati uno lek de nasate fu de Afrikaans ranamang abifan odo. Anu mus deso moro taki wala mala ego dusani af afu. Den kan tankar den srefi maron. Maar te akran so poti dan de maron langa de fotobrada makandra anu in anu mus poti akrans meki de grawang funu sandena de kondre de taki taki ai toch disna overwinning bika wala mala be kolek afrikan de komeku lek srafu in sranang mati de bakap chingfu unu maron sovel de wang santana foto de konfen makandra makandra de gopoti wang kranj dat na tori brada Norman
4: Mooi roko disi Evgemeno be de ati be sa priti
5: aso ate
4: so
5: dan hoop dat je ook aan me broek of veel want aprati animus de moro animus de moro want mi viering dat je loko landelijke platform LPS kan dat je maar ano de so me kukaren me meng te de maron et dat je dat sapi soort groepa de maron e vertegenwoordig maar pa vertegenwoordiger voor een grassroot, voor fotomande, voor alle de trappernassie. Ano de? En dat die, nou aan Sani, zijn stotumina ati is de, met bebe mushu take let dape. Taki adisi, aga ati, en a kenki muskon. Want zo leesi, i musteki grani. Bekasi, teyesi, de gotapa podium. Noa leesi, de taki-taki ai. Na grand tangi fu de fotobrada. Sowel de maron neki de enheimse. A grani dat unetje si. Ma usabi taki na unu fu foto feti a feti. En unesuka grabi. Ma sonten asa switi fu yere dati. Want teye arki foral difu a enheimse brada a abileti. Ma teye arki dan in een taki, dan ataki, taki unu ben de fosi, unu ben de fosrafu, unu na unu pondre. En mi agrinangen, tak alasani samsa nobun. Ma teye tak de sandati, da ye lukuno taki, ma grantani, taki toch de fotobrata bende, want nooit ulip de inheemse nabaka. Vanaf 1 juli keti koti e vier. Uji de a primisi fu wakana fesi. Uji de a grani fu wakana fesi. In alla seite ude u betrek den bij. Tide de alasma e guji de egi sani. En dat boom. Want ju srefi kan verteer ju egi tori. Na so momenti ju mu memre dat zonder trouwen, je nooit door, peu door. Dus dat hij nou wat overdenken. En me hoop dat hij, dat hij brada na nga sisa, maar on, fotomang, ala pranasi, trajari, wala mala, en leg a krans die den grawang. Dat mi be want dat brada Norman.
4: Gratangi ja mooi boskopu di sa overdenking dis bukare. No sa lan di awala a Surinaamse woord voor overdenking. Want tjentje prakseri?
5: Nee,
4: wat je bedoelt. Oké, prima. Maar boem, mooi. Abe mooi. Mooi toemsi voor u jere. Luisteraars, we hebben dingen gehoord. U ook toe jere, Sani. En dit zijn gevoelens die we graag uiten via deze machtig mooie zender. Al 41 jaar. Grand Tangi Giden donateurs, de stoomvoeten en vertrouwelingen. Lobby, Grand Tangi, jouw mooi rokken zou je doen. Zorg dat we gaan godoro. Zonder subsidie. Tuurlijk kom ik gebruik voor de subsidie. Patuzang en Lolo, de DDC. Maar, u, naar uw eigen denken, uw eigen vieren, zijn leveren aan bijdragen. Grantangi, Kosodoro. Meku Grokomoro, Bigilek, zo dikba. Mooi, Sintje heeft gesproken. U heeft geluisterd. U, Eshisani, tap u fasi. Dat we liever occasie, we die occasie dat ook toe. 020-471-4291. We gaan denken, dus nog draai wacht die toemsie langer. Je vier vier die tak boskopu guaisting. Je vier en tien die bonjo. Dan ga je wel wacht die. 020-471-4291 is het nummer van Mart. Luisteraars, tussendoor moest je aan verhalen. Ik zie zijn tenating met Lucenko. Met Lucenko, omdat nu ben je een verhaal voor een barrasan de moren of minder barra afi. Een consort met een groep. Sande in den Latijns-Amerikaanse kondre dat in Costa Rica, Panama, al dat soort kondre. Dat is met een groep die in de Busiara. Ik ga niet denken. Maar als ik een boskop heb, dat ik een boek consort heb. En dat is morgen nog minder. Maar dat ik hem onthouden heb, en ik kan googlen. Garifuna. Go. De lukus sumana groep dat de osabi sampsa ina busi sampsa ina akatibo. Hij had het over dat ki de boto solisi sa echane slaafu gue ina gebied solisi komitanga bigi storm solisi na muiterij tapa boto want to Srafu aan boord. En si. Tak, hey, luku busi ja. Sami si. Want de weet het, voor het op watra, hè. Tap se, bidji se. Dat er een si, abusi. Dan gaan ze soro. Per de si tak, hey, afstand die si, mi jompa watra ja. Dan gaan er keti. Mi wel eens wen qua soro. Maar ze lees si, de bespa anu. Feti. Dan ga den weti basha dan boto en nakpanya kapten chiri of wat dan ook stuurloos zo is na bigi winti bigi orkan of nasang dat is wengwa sisi gwego doro dape ino ambushi pe zo is de mitanga tigri bigi sneti. Maar l'autre sande, maar op een gegeven moment de Mitanga Libisma ook toe. De inheemsen, de Ingi. Dat zijn een span dape, want de Ingi skreeki tak suma disi sanat sa tsot bla. Noi misi disi ete. Dan ontstaan er fricties, weredes, maar ook. Ik word gebeld. hier sang im stop af paralysis of mit children you me want to lazy mama make af ta mobala asadisi ta lazy maar soms ontstaan er ontwikkelingen dat lobby er ontstaan ook toe jepi de inheemse is je tak ewa geven dit is niet zomaar iets kroeshaar zwart tot en met stevig goed gebouwd dat is je tak nee die zie je nou met die nou libis maar ja. Maar tras wat wang. En dan ontstaan er relaties. En zo, wanneer groepen ontstaan nu in de Pisdape, de Garifunas, de Kardens Revi. Garifunas is een kruising, een mix tussen de Afrikaan en de Indi-inheemse Brarafunu. Dumru. Gratiwiri, Jers, Minangayu in sommige opzichten, maar ze verschillen toch. Het is een mix. Ze worden ontzettend gediscrimineerd ook toe. De namen Kafo Tosé, de Tansosoy in haar binnenland. Maar in de, die daarna deed, de Chinese erkenning die Obama bekom, dan de bekoin opstand ook in Brazilië heb je ze. Mix. Puur Inji, Moxi, Blakamang. De toegroepen dat die Moxi moro ala trawang in heel grond tapu. Tanga James Brown schreef dat hij een Moxi, Chaka Khan, zangeres, Moxi en vele anderen. Maar gaat u het gewoon googlen voor uw eigen genoegdoening dat je Shizam Sadape. Tuurlijk, wrijving, fitty, verraad vinden plaats ook toe. Maar ontwikkelingen. En zo ook in Suriname. Hetzelfde. Slaaf. Tot slaaf gemaakt. Longwe. Wego Chibiri. Boefara. In het binnenland. Hè. Daarom is het nodig. If you ma ete. Wego Luku. Ofara den gwe na binnenland. Psa omen shula gwe. En dan den go miti. Nanga tra groepen. San yep ding. Jiden. Onderdak. Sen den gwe mora bakasi. Wego yep ding. En zo, als we de wereld nou eenmaal kennen, er ontstaan ook relaties. Lobby. Ik kom zo ook met de vrouwen van die Nederlandse slavendrijvers. Zijn die pas daarbij toe? Ik geef u dat maar alleen maar aan. En omgekeerd, de slavendrijvers ook toe de man af. Voor de vrouw. Goklets, Mikip Ching. De Kiswan Trasot ontwikkeling. En die groep begint zich ook te bewegen in dat slavernijverhaal. Dus waarom ook in alle opzichten. Maar we moesten haar telefoon zien, want we zien dat het is nodig. Dus ik ben zo bij u terug. Luiberaas, dat is Namart, Petori, Echatratori. Tot zo. Ja, luisteraars, dit is vandaag zo gegaan. Dan zijn we een goed idee. Op ging storing bij Kona Mindri. Dus daarom moet herhaal. Was een herhaling. En nu ben ik weer live. De lijnen zijn vrijgegeven. U kunt reageren op hetgeen u heeft gehoord. Want we waren tijdelijk uitgevallen, heb ik begrepen. Bij Heeres Sosopoku. Dus kan die weer proberen bellen, maar mijn we maar kon. Maar no, you doro wel. Dus nu kunt u aangeven wat u heeft gehoord, wat u wilt toevoegen. Zij u een poeroe, zij u een corrigeer, dat mag ook. Maar u kan tjaar uw gevoelens denken, zijn zij met mee is de commetide, zijn uw grandma en uw grandpaler, uw soort verhaal je briebi, een soort verhaal in je briebi, dat kan ook. Maar we zijn op school. Na score die zie je instituut Mart, sa e Pusguanga Langa, 41 jaar. Wie bent u? Welkom, goeiedag.
0: Ja, meneer Norman.
4: Meneer Jan.
0: Meneer Arke, mevrouw Sintja. Mooie analyse voor mevrouw Sintja. Maar, dat de groep go apart aan de groep schuld. Go poti, Maron of Inje of Netrouwen. Na organisatie organiseren zo. Fuji is maar een aparte gelegenheid. Dat om herkent u. Want als je een nationale Afrikaan Sranaman krans, dan moet de organisatie zorgen dat die historisch gezien alles maar dik met Afrika kon en yang katibo dape. Dan pakken dat die Teresa katibo een groep bevrijdingsreven tijdens Akatibo. Nou, ik zei dat Gwinnen op in het land. Maar de vet afvetti voor poti aan Nederlandse slavernijverleden. Poti dat apprecie per de bewani. Want zonder afvetti voeding in heemse langaneng. Dan zou ik haar nodig hebben. Zo is mijn kaart is reven. Maron. Ano meg e kardes ma na des ma feni. Ne feta feti de lever un bijdrage. Leksa me ere mevrouw de president Simon Setaki. Nes ma mus ki kisa grani tak den du dati. Nes mevrouw Sentja abu an ideal tak in om praat de a groep. Ma groep praat zo eenmaal. Dus in Marokko gona eenheid baka. En een organisatie moest bedenken, vijfjes, de maron, de foto, sma, voor foto apart, gezamenlijk van krans. En dat was moeilijk, want alle groep of een takkie, met mijn eigen identiteit, als een gemeenschap, mooi, maar het is wel een probleem en moeilijkheden. En dan gaan we. Gelukkig we ook koning al meer dan 100 jaar. Sa 100 jaar we ook koning voor kontapa aan niveau per eenheid moest belangrijk. Maar hoe lobby eenheid en verscheidenheid en dat na probleem. Want hoe alles de groep of in dat jammer met Sjoesrevi. En dat we moest denken erover. Daarom ben ik trots dat mijn schrijfie, dat ik ben sinds 73 ten aan nu mijn steunding psychisch. Ik ben de nieuwe organisatie van Suriname voor een opa onderscheid voor Hindustani, Blakamang, Maron, Snezi, Jampanezi. En ben de een nationale organisatie voor Suriname en Holland. En smart bij de tegen, want haar groep verbond, Surinaams verbond, moet het toen der tijd, toen in de jaren 50, de Beventaki, de Blakasernamang, BTK overhand in ons vereniging, ons Suriname. Daarom ben ik de motto dat de groep Surinaams verbond, de Redi Jusma, die ben in ons Suriname. Dus om denken dat je per wego, fa wego en fa eenheid voor Sernang, ja is manja, nang a Sernamana, Sernang, nang a traperis in Grontapu, fa wofenus refi. Dat is altijd wat tronk tweede rangs burger. Dat je ziet,
4: wat is die beja? Mooi, ja.
0: Den Sernang drie voetballers, aan de schuld. Als schuldenaar, een coach, kon verdedig van een systeem. Die hebben sabitaki, het systeem dat om ik de lassie. De eerste toepleide Winnie, per Jesse Brombi, bij kies alle bal. Maar dan een 5-2-3 systeem, 5-3-2 systeem, met oranje lassie. En dan drie blakaboy. Dat moet ik wel aan meneer Norman.
4: Hoe heren u? Luisteraars, u bent aan zet. U heeft veel gehoord vandaag. En misschien aarzelt u om te bellen omdat u nou bij het juiste woord toe dat kan. U hebt de juiste woord toe of gevoel. Of inderdaad ook zo. Dat kan, want alleen is hij reageert. Maar komt u in, heeft u vier takeren nee. Mim takwam mofo ook toe. Na zo weet je ook asija via sender die zie. Tamara teo yera herhaling kan de. De wat ik jong betreft rebellion. Of zij de mino komen eerder. Dus komt u maar in, even vieri. No liep alasanji trouwang. Je ook toe. Op wan denkje dan gewoon vieri. 020-471-4291 is het telefoonnummer van Mart. Tussendoor, en dat is typisch Mart, komen er ook boodschapjes tussendoor. Trasot, Boskopu, Messija, straks Max Sordam, 12 juli, 100 jaar. Wat gaan we doen? Wat is een cadeau voor zo iemand zijn tap 100 jaar? Want we komen aan voor Marta, oudste. 100 jaar, biggie jaar. In het rommel zomaar. Veel ervaring en wijsheden. Hij is er nog. Hij levert een bijdrage via zender. Teleka Kang. Maar zang je die mee aan een 100-jarige. Komt u maar door.
2: Dankjewel.
4: U komt voor?
2: Ja, Vesper, maar ik twijfel een beetje. Die BSO is net verhuisd.
4: Oké.
2: Okay. Dat zitten niet hier dus.
4: Dan zitten ze misschien in de andere, in een andere lokaal, ja. Dat kan. Oké. Okay. Dat is een bezoeker tussendoor. Mart Radio live met een Matjeer microfoon. U bent welkom in de uitzending. Maar Max Sordam, 100 jaar straks. Wat is uw bijdrage? Wat is uw cadeau voor zo iemand namens Mart? Want we denken tot dat zang je moest ging. Zang belangrijk ging. Kijk, als u het niet weet, dan vinden we het ook leuk als u zegt van luister, ik heb niet veel, ik heb geen cadeautjes, ik weet niet wat ik moet geven, maar ik heb wel een budget. Dan stort u het gewoon op rekening van Mart en zet u erbij Max Sordam 100 jaar. Dan dragen we het over aan de familie. Dat mag ook, is ook een cadeau. Altijd wat te doen naar uw financiële bijdrage kan. U bent erin, wees welkom.
3: Goedemiddag Norman, met Esme.
4: Dag Esme, wees welkom.
3: Dank je. Hey, weet je, ja, nou, ik weet of het misschien ter sprake gebracht kan of mag worden. Maar die... Tenminste, mijn radio of tablet is de hele dag op een salto. Maar de laatste tijd kan ik maar, hoor ik jullie niet. Kan ik jullie niet volgen? Het is uit, het staat uit. Is er wat aan de hand of zo? Even mensen heb ik heb wel gebeld, het staat niet op marten.nl. Maar die andere stations kan ik ook niet horen. Zoals Radio de Leon en...
4: Klopt, ze zijn er niet. Ze zijn aan het verhuizen. Ze hebben voorlopig geen studio, heb ik begrepen. Dus ze hebben een time-out genomen tot nader order. Het gaat niet lang meer duren, want ze zijn de studio's aan het inrichten.
3: Oh.
4: Maar dat is het geval. Dus op dit moment moet ik u adviseren om uw radio of uw tablet alleen maar op markt te laten. De hele dag, dag in, dag uit.
3: Oké. Nee, wat weet je dat? Ik ben zo gewend om de radio. Ik bel niet, ik luister wel elke dag. De hele dag is die aan.
4: Ja.
3: Want ze lezen aan, ik heb last van mijn arm, dus ik mag gebruiken aan de radio. Ik doe die toets in.
4: Ja.
3: Dus daarmee aardig. Maar ik mis het gewoon, om het zo te zeggen, vooral 's morgens. Dan mis ik het wel, want ik programma's.
4: Begrijpelijk, ja.
3: Maar
4: dat is het hoor. Volgens mij zijn ze op internet niet te beluisteren. Misschien wel in de ether, maar u bent buiten Amsterdam, no?
3: Ik ben buiten Amsterdam, ja.
4: Dan is dat het misschien. Ja. Mm, maar ze zijn bezig hoor. Het kan elk moment weer goed komen.
3: Oké, ja, boven.
4: All right.
3: Dus goed.
4: Dank je. Dag.
3: Doei.
4: Mooi. Luisteraars, we hebben u gevraagd vanaf het begin. U kunt die kortie... gevoel, the day after. Wat heeft u gezien? Wat heeft u meegemaakt? Hoe heeft u het gevierd of herdacht? Van u om naar een AD? Heeft u het misschien u langs gewoon laten liggen? U zegt van nee, ik ga gewoon mijn ding doen hoor. Trouwen, lees wel. Maar ik heb gezien in het Oosterpark feestelijk mooi geklede mensen, mannen als vrouwen, zowel vrouwen. Prachtige beelden, fotoshots. NOS heeft ook laten zien hoe mooi en prachtig we kunnen zijn. En hoe we het kunnen beleven. In het hele land verspreidt het zich door nu. Je ziet hier en daar en overal Kitty Kuti Ehori. Sommige mensen maken zich zorgen. Dat aan Oambruya Woya ook is dadelijk nou een Sapmoropomgo. Kan verdelen en heers. Panya panya. Anderen zeggen van nee. Juist dat hoe Ab van Odu. Brading. Tinde Uku. Vakondre. Alassi. Alapchin Dorpu. Tedape. Omsi. Tekenen voor slavernij. En steeds meer organisaties vallen om. Tenminste, ze vallen niet om, maar ze geven aan dat ze ook hebben verdiend aan slavernij en ook schuldig zijn geweest. En nog steeds, want ze nu pas bekennen ze, want de wacht niet dat laatste moment. ASR, een bijverzekeringsmaatschappij, lever in bijdrage, dat bijdrage ook toe, verzekerd in Boto, Tiki, McMoney, ook toe in Natori dat die. Een bijverzekeringsmaatschappij. En in dat tak, ja, sorry, excuses. Ook toen ben je bezig, ja. Wie daar? Welkom in de uitzending.
6: Dag meneer Norman, goedemiddag.
4: Dag meneer Lisse.
6: Hoe gaat het u?
4: Met mij gaat het uitstekend naar Kitty Kuti.
6: Oké, kijk eens aan. Meneer Norman, ik was onderweg. Peter, ik ben hier in de gang. Ik was onderweg en ik hoorde u het hebben over zwarte mensen in Midden-Amerika. Klopt het?
4: Ja. Garifuna's heb ik ze genoemd. Zo heten ze ook, ja.
6: Dat klopt. Maar daar niet alleen. In Argentinië, Uruguay en Chili heeft hij ooit eens een keer een zwarte gezien in het elftal van Argentinië of Uruguay of Chili?
4: Nee, heb ik niet gehoord. Ik heb begrepen dat ze in Argentinië zijn geweest, maar ze zijn uitgemoord daar.
6: Ze zijn er nog, maar ze krijgen kans. In Buenos Aires en in Montevideo, Uruguay, zijn ze er. Maar ze zijn niet eens tweede rang, ze zijn vijfde rang burger. Echt waar.
4: Dat is erg.
6: Ja, het is heel erg. En kijk, meneer Norman, als ik bepaalde dingen zeg, dat er mensen zijn die het hebben van jongen in Zuid-Amerika. Verschrikkelijk. Meneer Norman, met mijn vriend Schauke en ik, we kwamen in Chili daar in 1963. Toen pas zijn ze achtergekomen dat wij niet van Chili waren of zo. En zogenaamd heel anders tegenover ons. Dus meneer Norman, die Zuid-Amerikaanse landen, die ene waar nu de aardbeving plaatsgevonden heeft, Venezuela, en je vergelijkt het met die huidskleur als Zuid-Afrika. Erg racistisch. Echt waar, hoe het komt, en dan ga ik u vertellen en dan mag ik iedereen vragen. Panama City, meneer Norman, zat vol met zwarte mensen. Ze hebben al die huizen van die mensen afgebroken, weggestuurd. En Panama City is een van de modernste stad bijna ter wereld. En er wonen allemaal rijke mensen daar, rijke Amerikanen, rijke Italianen. En soms vraag ik me af, waar zijn die zwarte landen aan de zwarte om in opstand te komen om wat van te zeggen? Ja, echt, meneer Norman. Kijk, als je reist, dan kom je in die plekken, dan zie je die dingen gebeuren. Echt waar. Die rivier dat scheidt door Argentinië met Uruguay, Rio Plata, want ze zijn niet ver van elkaar. Die twee hoofdsteden. Het is een puinhoop, meneer Norman. Je kleur moet zo licht mogelijk zijn. Ja, echt waar, meneer Norman, je bent verstomd zeker.
4: Ja, ik luister aandachtig naar u, want ook dit is een les die we meenemen in ons overlevingsverhaal.
6: Het klinkt overdreven als ik dat zeg, meneer Norman. Meneer Norman, ik ben met een vrouw geweest, witte vrouw, dan denk ik. Dacht iemand dat ik een arts ben om mijn vrouw, dus die rijke vrouw, dat is die witte vrouw van mij, om die te begeleiden. Ik zei nee, dat is mijn vrouw. Ja, meneer Norman, dat zijn dingen. Dus vandaar zo'n, als we het hebben over zwart zijn en zwarte wijze, dat ik zoals mijn mond houd, ik word helemaal moe van meneer Norman. Vandaar, meneer Norman, wil op Blagasma nooit meer door Blagasma zijn, omdat ik weet de pijn wat bepaalde zwarte mensen ondervinden. Meneer Dom, met meneer Norman, je hebt me gezien, je kent me. Meneer Kors nooit van Blakka vrouw, meneer Kors van Blakka smak. Want Misabi is niet kostig. Dat trasma in Kors en Bakana is dubbel. Dus meneer Kors, Blakka smak, ik ben wel kritisch op alles. Meneer Kors, Blakka vrouw, meneer Kors, Blakka tien. Ik doe mijn uiterste best en meneer Angwang. Meneer Norman, groet.
4: Meneer Lissen, wij danken u voor uw bijdrage.
6: En ja. Fijne dag verder.
4: U ook hetzelfde hoor. Luisteraars, van dit soort verhalen moeten we het ook hebben. Dit is naar Mart ook toe. Wat u niet wist, weet u nu vandaag. Zo is het belangrijk ook om te reizen. Maar het verhaal van die Garifuna's, wat ik heb verteld, heb ik ook van een man die ook vaak wegging naar andere landen, Mexico. Hij ging in het binnenland tussen de gewone man. Hij zocht naar mensen die op hem lijken. Hij las veel. En reizen, zoals meneer Lisse ook op schepen heeft gezeten, volgens mij, Botto en nog een paar anderen, die gaan naar plekken waar u en ik niet zijn gegaan. Dat is Shisani. En ze nemen het mee. En nu gebruiken ze ook de media of internet ervoor om hun ervaringen te delen. Zo kunt u dat ook meegeven aan uw kinderen. Wanneer u hoort van nee, Argentinië, wit, uitgemoord, bijna geen zwarte mensen leven daar, geïsoleerd. Brazilië ook, vooral Brazon dat die mieren, die moeten ook een beetje wakker geschud worden, heavy fitty. Dus we zijn bezig en de wereld is zich ook aan het bewegen hoor. Hier en daar gaat de natuur ook zijn werk doen. Ik ben blij dat ze richting een andere planeet gaan zoeken, daar met hun SpaceX en andere soort Sanego Lukusande Dape. Til ik de Miti naar waarheid. En sommige mensen hebben een rijke fantasie, ik ben er ook een van. Anderen geloven ook in leven na dood. En nog een paar andere zaken. Tak morode, er is meer tussen hemel en aarde. One day, Grotapu, Sasori, Sumabe Ableti, Nanga Sumabe. Lee! We zien bewegingen. We zien toestanden in de wereld. Ook de verwarmingen. Tenminste, verwarmingen, hitte, de hittegolven. Hier en daar, aardbevingen. Alles aan dat zijn bewegingen. Maar misschien moet het grootste nog komen. De hemel van een kagron. We hebben zo aan spreken. Plotseling moest je zijn en papa loopt toe kagron. Brap. Lijken allemaal op Norman. En meneer Lisse. En nog een paar anderen. Ze zien en spreken een andere taal die wij niet begrijpen. En kunnen misschien ook vliegen. We weten het niet. Space. U weet het, hè? Filmen. Er zijn films gemaakt van mensen die geld hebben, rijke lui. Die kunnen het betalen en brengen u in een hele fantasiewereld. U kent ze, die in elkaar denken, de film denkt maar denk, nee. Wallo, leen aan troe. Maar zo lezen, zo'n sma hebben een bepaalde geest, de Shisana visie. Zo ook. De techniek, de technologie, ja, met AI, robot. En waka, laat me lopen voetbal. Dan hebben ze nu een soort computer, Gerson Dago, voor beveiliging. En die loopt tussen het publiek. Hij liep tussen het publiek door. En het is een soort beveiligingssituatie. Maar het is volledig elektrisch. Bewakingssysteem, dus space-achtige dingen hebben hier vinden plaats. Hoe ne las bribi? Santa Dungru? Muskolakrim is gezegd. En zwart heeft veel en lijkt nog steeds onder de omstandigheden voor Agrotapu Sawelibi inni. Maar we bribi dat one day odoro pe sang de bechibri noman chibri moro. En we godoro. Hartelijk dank voor uw bijdrage vandaag, luisteraars. Gaat u door met hetgeen wat u doet. Doet u best in het leven. Noji Abra. Leer de pchinfu voor gaskoro met moeite in Alibi. Noji Abra. Godoro. Nanga alasani. Sayedu. If you have one drink. No lasing. Bribi. Dat is de kunst. Minamant ik bellers moro. Misschien bent u te laat. U heeft te lang gewacht. Ik zie de telefoon rinkelen, maar mijn mama moro. Omdat ik genoeg heb gesproken en nu toe ben aan rust en ontspanning. De Antralis Bagalo Vibranga Sa. Horis Revi. Tamboe.

0: ndama, ndama. Drompu, e kumininteye grontapu, kumininteye, ma, mu, afre, tutu, abromaini. We toki, ma jausu. Kondre, mu, dama. Korong, miti, grontapu, kumininteye, ma, yeu, mamba, krobijani. Ma, anofu, bigi, trika. Pipri, dama, bika, inuantoki. I want to ki fu pipri dama yesi adama bika da debra secret monti.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslimen. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt

0: gefotografeerd. Het weer. Vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Vooral veel verdraging nu op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade, namelijk een uur. Staat een vrachtwagen met pech waardoor de rechterrijstrook dicht is. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 een kwartier verdraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velsen 10 minuten extra reistijd. De N202 Amsterdam-IJmuiden voor de aansluiting met de A22 een kwartier verdraging. Op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij de afrit Nieuwveen een kwartier. En op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Sassenheim Centrum en de aansluiting met de N207 ook 25 minuten verdraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: N205 Nieuw-Vennep Haarlem bij Haarlem 10 minuten oponthoud. Op de N230 Utrecht-Maarsen bij Maarsenveen is de vertraging ook 10 minuten. En op de N231 Amstelveen-Alphen aan de Rijn bij Kudelstaart sta je een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het SoJazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerekruteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Zoals onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en lange werkdagen.
4: Top.nl en 107.9 FM in de

0: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
1: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Mark Baltus met het NOS Journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder het vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
1: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
0: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
2: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden: in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt: we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
0: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de 111 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12.

0: voor een fijn en veilig thuisgevoel? Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
2: Dit is Maart. Al langer dan 40
3: jaar.
2: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Maart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
0: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
2: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010... hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
0: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
7: Nog een mooie, rustige tijd kunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek. Outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. Er komt nog maar 1 doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Thiele niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar 1 centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen, ook al maakten ze de toets even goed. Bijna 75% van de mensen in ons land die wonen in gebieden waar vorige week code rood gold vanwege extreme hitte, heeft het gedrag aangepast. 25% deed dat niet, maar was toch al van plan niet naar buiten te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van het KNMI. 80% van de inwoners van code rood gebieden had geen last van de hitte, maar vond code rood terecht. 14% vond het overdreven. Mensen die zich aanpasten probeerden hun huis koel te houden, dronken meer water en bleven uit de zon. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Y le dicen:
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Sting con Dry. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer Gentleman Party Vision in Can Dance Ballet Day Kitty Kotti Viering met Corona Band, Black Harmony, Pacensi Familie uit Coroni, Suriname, The Melody Travelers, Swarimbo Crioro met Kleibert Hoepel, Sankova, Drangarugi and the Music Lovers, Big Time, Ipa Kadomo, DJ Pack en MC Sidley. En een verrassing, hosted by Oscar Jaar en Mark. Yo Hiwa, kaarten in de voorverkoop €30, aan de poort duurder en online op evenbright.nl. De catering ligt in handen van Edges Family Kitchen. Can Dance, Isolatorweg 28, 1014 AS Amsterdam Sloterdijk. Voor VIP en krampjes, bel of app naar 06-840-67885. Gaarne een donatie voor onze plantage Berlijn. Addis Anof Paleis Mawang. Koto is niet verplicht, maar kom je in je mooiste koto, dan wacht op jou een mooie prijs van de Orga. Balende Kitty Kotti Viering.
0: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
2: Swarimbo Crioro met Kleibert Hoepel, Sankova, Drangarugi and the Music Lovers, Big Time, Ipa Kadomo, DJ Pack en MC Sidley. En een verrassing, hosted by Oscar Jaar en Mario Hiwa. Kaarten in de voorverkoop €30, aan de poort duurder en online op evenbright.nl. De catering ligt in handen van Edges Family Kitchen. Can Dance, Isolatorweg 28, 1014 AS Amsterdam Sloterdijk. Voor VIP en krampjes, bel of app naar 06-840-67885. Gaarne een donatie voor onze plantage Berlijn. Addis Anof Paleis Mawang. Koto is niet verplicht, maar kom je in je mooiste koto, dan wacht op jou een mooie prijs van de Orga. Balende Kitty Kotti Viering.

0: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Big Time, Ipa Kagomo, DJ Bang, and MC Ziplin, and...

Goedenavond, trouwe luisteraars. Goedenavond. Mijn naam is Raymond Delvoer, alias Raydel. Ik zal vanavond het programma The Music Train, presenteren. En deze uitzending, waarvan ik uw gastheer ben, die zal duren tot de klok van 12 uur. De bedoeling is dat vanaf zo meteen tot de klok van 11 uur ik een artiest ga bespreken. Daarna zullen wij onderbroken worden door reclameblok en de nieuwsberichten. En daarna ben ik dan weer bij u terecht met het brengen van leuke muziek, soulmuziek als het ware. Fijn dat u bent afgestemd op uw familie. Zender. Het is een zender van ons allen. Een zender die al langer dan 41 jaar bestaat. En ik ben u dankbaar dat u al uw tijd en moeite neemt om afgestemd te blijven op deze prachtige zender Radio Mart. Nogmaals, goedenavond. Vanavond ga ik een artiest behandelen. Een artiest. Afgelopen week hebben wij gehad Juan Luis Guerra. Vanavond, wie zal het zijn? Ik zie u al rechtop zitten. Van, wat gaat hij nou weer bij ons thuis in de huiskamer brengen? Vanavond gaan wij niemand anders bij u thuis brengen dan de heer Sir Cliff Richard. Cliff Richard is geboren als Harry Roger Webb. Hij is geboren in Lucknow, Uttar Pradesh, op 14 oktober 1940. Ik denk dat hij in India is geboren, maar dat zie ik niet hier op mijn scherm. Hij is een Britse zanger en acteur. In 1995 is hij geridderd en werd zijn artiestennaam ook zijn officiële naam. Ja, wat krijgen we nou? Iets klopt hier niet. Ja. Ik ga even muziek van Cliff Richard bij u thuis brengen, want iets klopt niet op mijn scherm. Maar geen nood, we hebben allerlei andere mogelijke oplossingen daarvoor. We gaan nu naar zijn nummer luisteren. Dat is getiteld Schoolboy Crush. Schoolboy Crush. Dat zingt hij met... Dit liedje zingt Cliff Richard met de Drifters. Niet te verwarren met de Drifters die wij kennen. Er was wat consternatie ontstaan over de naam van de band, de Drifters. Vandaar dat later deze naam van de Drifters werd omgedoopt tot The Shadows. Dit nummer is uitgebracht in 1958 en is afkomstig van zijn album Move It.

Schoolboy Crush, u gebracht door Cliff Richard. Mr. Cliff Richard, dat is zijn artiestennaam, heb ik al eerder gezegd, werd geboren in Lucknow in India en koos zijn artiestennaam in 1958. Zijn eerste nummer, Move It, was eigenlijk het B-kantje van een cover, namelijk van het nummer Schoolboy Crush, welke u daar net hebt mogen beluisteren. Maar Radio Luxemburg koos voor deze kant en het kwam op de tweede plaats terecht in de Britse hitlijst. In 1999 scoorde hij zijn laatste nummer One Hit in Engeland met het nummer The Millennium Player. Hij heeft in de jaren 50, 60, 70, 80, 90 en ook in 2000 in de Nederlandse en Belgische hitlijsten gestaan. De carrière van Cliff Richard werd in de beginjaren geïnspireerd door Elvis Presley. Zijn begeleidingsgroep heette eerst de Drifters, zoals ik al eerder heb gezegd. Maar omdat er in Amerika al een band bestond met de naam, werd dat de Shadows. Het was tot 1969 zijn vaste begeleidingsgroep. Meer dan 260 miljoen platen gingen van hem over de toonbank. Cliff Richard speelde in de films Serious Charts van 1959, The Young Ones 1961, Summer Holiday 1963, Wonderful Life in 1964 en Finders Keepers, dat was een film uit 1966. Hij vertegenwoordigde het Verenigd Koninkrijk op het Eurosong Festival met de nummers Congratulations in 1968 en Power to All of Our Friends in 1973, waarmee hij respectievelijk de tweede en de derde plaats haalde. Dus met Congratulations haalde hij de tweede plaats en met Power to All Our Friends de derde plaats. En we gaan daarom nu even luisteren naar Congratulations.

Congratulations van niemand anders dan, hoe heet die goede man weer, Cliff Richard. Dit nummer heeft hij uitgebracht in 1968, afkomstig van zijn album Remember Me. En dit nummer werd verspreid door Parlophone Records, een onderdeel van Warner Bros. Ja, we gaan verder met het verhaal van Cliff Richard. Cliff Richard zette zich onder andere in voor jong aanstormend tennistalent. En het is dan ook vaak te zien bij tenniswedstrijden. Op 3 juli 1996 was hij als toeschouwer aanwezig op het Grand Slam toernooi op Wimbledon en gaf hij tijdens een lange onderbreking vanwege regen spontaan een a cappella miniconcert voor de toeschouwers op het Center Court. In het spontaan gevormde achtergrondkoor deden onder andere mee Martina Navratilova en Virginia Wade mee. Zijn wijngaarden in Portugal leveren hem zijn eigen wijn op. Tevens heeft hij 4 eigen parfums. Dat zijn zogenaamde parfumlijnen, hè, van hem. Deze zijn genoemd naar zijn hits Miss You Nights, Dreammaker, Devil Woman en Summer Holiday. Alle 4 de titels zong hij tijdens Here and Now. Here and Now is dan een album waar deze nummers in voorkomen. Sinds 1964 is Cliff Richard een overtuigend christen en hij heeft sindsdien ook gospelmuziek op zijn repertoire. De zanger is nooit getrouwd en in 2002 hield de BBC een stemming voor de 100 Greatest Britons, waarbij Richard op de 56ste plaats eindigde. In 2008 stond Cliff Richard 50 jaar op de planken. Dit vierde hij met zijn Time Machine Tour, die hem vanaf november door het Verenigd Koninkrijk bracht. In het najaar van 2009 bracht hij een aantal concerten samen met de Shadows. Power to all our friends. Verspreid door Amy Records. En hij is ook afkomstig van zijn album Remember Me.

Summer Holiday was dat van Cliff Richard. Cliff werd in 2013 beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen. Hij werd nooit aangeklaagd of vervolgd. De politie bood na jarenlang onderzoek excuses aan voor de verdachtmakingen. De BBC werd voor haar wijze van berichtgeving veroordeeld en betaalde zo'n 2 miljoen pond schadevergoeding. En deze man heeft een hele rijke status van albums die hij heeft uitgebracht. Echt heel veel. 40 Golden Greats zijn albums. Rock and Roll, Juvenile, I'm No Hero, Now You See Me, Now You Don't, Always Guaranteed, Something Going On. En ga maar door. Deze man heeft heel veel albums uitgebracht, maar ook singles natuurlijk, dus hitnummers, snap je. En dit was in het kort het verhaal van Cliff Richard. Ik hoop dat u wat aan hebt mogen hebben. De bedoeling is dat ik tot de klok van 11 uur nummers van Cliff Richard bij u thuis in de huiskamer ga brengen. En ik hoop dat, dat u mag aanspreken en dat u daarvan mag genieten vervolgens. Deze uitzending trouwens mag ik presenteren met de complimenten van de heer Henk Saruku. Het is door de gratie van hem dat ik deze, dat ik elke donderdag dit programma bij u thuis in de huiskamer mag brengen. Mr. Henk Saruku, Vaida Vaitang, als u opluisteren bent. Een hele goede luisterstemming. Een fijne luisterstemming toegewenst. En ik zou zeggen tegen de luisteraars die nu nog op luisteren zijn, wees u wederom van harte welkom. Zij die net hebben ingeschakeld, u bent nu beland in het programma The Music Train. En ik ben uw gastheer tot de klok van 12 uur en mijn naam is Ray Dell. Zoals ik al eerder zei, dat ik tot de klok van 11 uur nummers van Cliff Richard ga draaien. Daarna zullen wij onderbroken worden door het reclameblok en de nieuwsberichten. Got myself a crying. Dit nummer is getiteld Living Doll. Heeft hij ook uitgebracht met de Drifters in het jaar 1959. En het is verspreid door Parlophone Records.

Living Doll, Cliff Richard. Wij vervolgen deze uitzending met eentje van hem. Dat is getiteld Fall in Love with You.

I love you, Cliff Richard. Het is haast 40 minuten over de klok van 10 uur. Dat wil zeggen dat ik iets meer dan een kwartier muziek van Cliff Richard bij u thuis zal brengen. Ik hoop dat u, vooral de mensen, de liefhebbers en de bewonderaars van Cliff Richard, ik hoop dat u daarvan mag genieten. En zo gebeurt het ook dat ik elke week weer iemand anders bespreek. Het hoeft niet alleen mannen te zijn, het kunnen ook vrouwelijke artiesten zijn of een groep. Voor de volgende week ga ik me nog beraden wie dat zal zijn. Maar dat moet altijd spannend blijven. Wij gaan naar een nummer dat is uitgebracht in 1962 samen met The Shadows. En dit nummer is verspreid door Columbia Records. Het nummer is getiteld The Young Ones.

Lucky Lips. U gebracht door Cliff Richard. Prachtige muziek van deze artiest. Ik hoop dat u daarvan nog steeds mag genieten. En ook dit is Radio Maart, hè. Kijk, vaak heb ik artiesten uit Amerika. En ik heb ook een paar artiesten uit ons eigen lobby, Sernang, heb ik ook besproken. Maar dit is even iets anders weer. Dit is een Engelse artiest, maar dat maakt de uitzending niet minder om. Nogmaals, ik hoop dat jullie heel veel plezier hieraan mogen beleven. Wij vervolgen deze uitzending met eentje die niet kan ontbreken. En die mag ook niet ontbreken, die kan niet ontbreken. En dat is Mr. Richard met zijn nummer Maria Nomas. Die kennen we allemaal. Wij, weet je wel, 60-plussers. U moest samen op worden zien.

En dit is ook Cliff Richard, hoor. En dit nummer heeft hij in een latere tijd uitgebracht. En dit nummer is getiteld We Don't Talk Anymore. Uitgebracht in het jaar 1979, afkomstig van zijn album Love Songs.

Lieve luisteraars, ik heb het gevoel dat ik aan het eind ben gekomen van deze presentatie van Cliff Richard. Niet alleen, maar ook de muziek die ik van hem thuis bij u in de huiskamer heb mogen brengen. Ik hoop dat het tot veel genoegen mag zijn en dat u ervan hebt mogen genieten. Zo dadelijk zullen wij onderbroken worden door het reclameblok en de nieuwsberichten. En daarna ben ik gewoon wederom bij u terug. En dan gaan we gewoon lekker gezellig verder tot de klok van 12 uur. 107.9 Maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen, naar eigen zeggen, een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. Er komt nog maar 1 doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8 in plaats van de huidige 6 waaruit gekozen kan worden. Dat gaat in vanaf het schooljaar 2029-2030. Eerder is volgens staatssecretaris van Onderwijs Thiele niet haalbaar. In de Tweede Kamer werd eind 2024 een motie aangenomen om over te stappen naar 1 centrale toets. Omdat leerlingen, afhankelijk van welke toets ze maakten, een ander advies kregen. Ook al maakten ze de toets even goed. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
4: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een sitting bar. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inseva, Oso, Schrift, de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sint. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de mij zit kon die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
5: De huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt...
4: Abrog Group of Companies.
5: De huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg.

0: 083-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek. Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Naar de inlezing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve voor niet sluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement.

0: Dan heeft u afgestemd.
1: Volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Noedravers, Trinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Trinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
0: Dit is Mart. Een lange dag, 40 jaar. De inspiratiebron en het intrekken. Ja. Sluitend Surinamers en Nederlanders. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg, ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
1: Volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Noedravers, Trinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Trinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
0: Dit is Mart. Een lange dag 40.

En deze is er eentje van The Dells. Love is so simple. Uitgebracht in 1968.

Love is so simple, The Dells. Dit nummer hebben ze uitgebracht in 1968. En het is van een album, The Greatest Ballad. En verspreid door Geffen Records. Deze uitzending gaan we vervolgen met er eentje van The Winstons. En het nummer van The Winstons is getiteld The Greatest Love. Uitgebracht in 1969. Afkomstig van hun album Color Him Father. En het is verspreid door Metro Media Records. The Winstons, The Greatest Love.

0: De Winstons waren inderdaad met hun nummer The Greatest Love. Ik heb ook gemerkt dat ik na het nieuwsbericht en de reclameblok, dat ik even niet te horen was. Maar in plaats dat u mij hoorde in uw huiskamer en de nummers die ik naar voren moest brengen, was er heel totaal iets anders aan de hand. We hoorden nummers van Cancantri. Maar geen contreur. Mijn excuses daarvoor. Het loopt niet zo lekker. Ik ben erop gewezen ook door de directeur van deze prachtige zender. En ook door mijn collega Henk, de zoon van oom Albert. Hij is trouwens morgen ook in de uitzending vanaf 10 uur tot 12 uur. Stay tuned voor Mr. Albert, de zoon van oom Albert. Die is morgen vanaf 10 uur tot 12 uur. Wij gaan gewoon vrolijk verder. En het volgende nummer is er eentje van Oscar Tony Jr. En hij zal ons brengen het nummer dat is getiteld For Your Precious Love. Dit nummer heeft hij uitgebracht in 1967. En is afkomstig en is verspreid door RCA Records. Verder doe ik nog de groeten aan de nef of me, André Linka, Sonny, Nana, eentjes niet in Nederland, dat nam je maar die, nam je nevo. Wat maar. For Your Precious Love, Oscar Tony Jr.
1: For those who have loved ones far, far away. Maybe he's across the sea, or maybe she's just in another town. I can imagine when you're all alone in the wee wee hour of the night, you just might decide to write. Knowing all the time that you just can't find the right words to say. You can say, darling, for your precious love, I give you.

for your precious love. Was that van Oscar Tony Jr. We gaan nu luisteren naar eentje van Mr. Teen Curtis en Dell. Just to be loved. Just to be loved. Uitgebracht in 1961.

Tien Curtis en Del, Just to be Loved. Wij gaan naar het volgende nummer. Dat is een speciaal aanvraag van Sonny. En het nummer is getiteld... Het nummer is afkomstig van de heer Johnny Maddis. En is getiteld The 12 of Never.

Johnny Menace was dat met zijn nummer The 12 of Never, aangevraagd door Sony. En het volgende nummer is er eentje van Lee Fields. Let's Talk It Over.

Dit volgende nummer is een heel mooi lied. Een prachtig lied. Gezongen door Peaches. Echt. Mooi nummer. Peaches and Herb. Dit lied hebben ze uitgebracht in 1980. En de nummer is getiteld One Child of Love. Afkomstig van hun album At Their Best. En verspreid door UMG Records. Peaches and Herb. One Child of Love.

Peaches and Herb waren dat met One Child of Love. Zo, wat een nummer om van te genieten. Echt, ik wil het bijna nog een keer draaien. Maar goed. We gaan vrolijk verder, want ik zie dat ik nog minder dan een kwartier de tijd heb. Tot de klok van 12 uur. En daarna is het weer all over. En dan gaan we ons klaarmaken voor de uitzending van morgenavond om 10 uur 's avonds. En die wordt u gebracht door de zoon van oom Albert, Mr. Henk. Henk Albertzoon. Big old darling, I'll be your fool once more. Big old darling.

Big Al Dowing, I'll Be Your Fool Once More. Wij gaan nog naar een, wij gaan nog naar een tweede verzoek. En dat is er eentje van, die goede mensen weer. Shep and the Limelights. En die formatie zal het volgende nummer bij u thuis in de huiskamer brengen. En dat is getiteld Our Anniversary. En dit nummer is aangevraagd door Mr. Johnny. Ik ken dit lied zelf niet, maar ik ben benieuwd naar het nummer. Of misschien ken ik het wel. Wie zal het zeggen? We bennen en we blijven benieuwd. En Mr. Henk Albertson, we moeten nog een polsbeweging maken. Dat weet u toch? Want naar aanleiding van uw jaardag. Dus, want in het vat is verzuurd niet. Dus we moeten nog een polsbeweging maken. En je weet wat ik drink, hè? De kleuren zal ik alleen maar doorgeven. Dat is, de kleuren van mijn drankje zijn geel-zwart. Maar goed, geen getreur. Chap and the Limelights met hun nummer Our Anniversary, aangevraagd door Johnny.

Het volgende nummer is er eentje van de Chambers Brothers. Jullie kennen ongetwijfeld de Chambers Brothers van Have a Little Faith. Maar in dit geval ga ik een ander nummer bij u thuis in de huiskamer brengen. En dat nummer is getiteld To Love Somebody. Dit nummer is, als ik me niet vergis, original van de Bee Gees. En het is ook, ik zie hier Bee Gees staan. Maar ja, ik kan me niet voorstellen. James Carr heeft het ook gezongen, maar James Carr... is eerder begonnen met zingen dan de Bee Gees. Maar goed, ik zie wat ik hier op mijn scherm zie, is dat original is het van Bee Gees. James Carr heeft het ook gezongen, Rod Stewart ook. En we gaan nu luisteren naar The Chambers Brothers met To Love Somebody.

Dat waren de Chambers Brothers met hun prachtige, met een prachtig lied. Een heel mooie uitvoering. En dat is getiteld To Love Somebody. En het nummer is origineel van de Bee Gees, zie ik hier op mijn scherm staan. Echt. De Chambers Brothers hebben dit nummer echt heel mooi vertolkt. En ik hoop dat u thuis ook hiervan hebt mogen genieten. Wij gaan nu aan het einde van mijn uitzending. Ik heb nog haast 4 minuten. Volgende week donderdag ben ik er weer. Maar morgen ben ik ook nog weer in de uitzending. Om 5 uur, van 5 tot 7 uur. Ik spreek de hoop uit dat u heel veel heeft mogen genieten van deze uitzending tot nog toe. Daarom vraag ik plechtig aan u. Wees goed voor elkaar. Hou van elkaar. Respecteer elkaar. Waardeer elkaar. Gun elkaar ook wat, want daar gaat het ook om. En voor de kleintjes zou ik zeggen, let goed op ze. Zorg goed voor ze. Mogen zij heel goed onderwijs genieten. Gebeurt al heel veel om ons heen. Het is nu aan hun de kunst. Niet de kunst, maar het ligt aan ons als ouders om ervoor te zorgen dat zij heel goed opgeleid worden. Ik ga u groeten. Morgen is om Henker. Bye bye. Zwaai zwaai. Zoals gebruikelijk sluit ik af met de Jimmy Caster Bunch. One precious word. Ray Dalio is signing off. Bye bye.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Waar kan je beter nieuws horen dan bij Radio Markt? Meen ik echt hoor. Waar kun je beter nieuws horen van alles en nog wat bij Radio Markt?
3: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM, Flying on Trusted Wings.
4: Ook een special big up en shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iberm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Srif, de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Iwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja, en dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwarte Novenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, Welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020-62. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020-62.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expertcare is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expertcare de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan bij de Russische aanvallen op Kiev afgelopen nacht. Een van de belangrijkste opslaglocaties werd verwoest. De goederen hadden een waarde van meer dan 1,5 miljoen euro en de organisatie noemt het een zware klap voor de hulpverlening in Oekraïne. Het gaat onder andere om medische apparatuur en warmtepompen. In de Indonesische regio Papua hebben rebellen naar eigen zeggen een Amerikaanse piloot gedood en zijn vliegtuig in brand gestoken in de buurt van Yahukimo. De autoriteiten zeggen dat het toestel geland is, maar dat er daarna geen contact meer was. Het is uitgebrand gevonden, maar het is onbekend wat er met de piloot en 7 inzittenden gebeurd is. De rebellen beweren dat burgerpiloten militaire voorraden en militairen vervoeren en noemen de aanslag een boodschap. In de regio strijden de rebellen met het leger sinds Papua in 1969 deel werd van Indonesië. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon volop en dan wordt het 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Rusland heeft anderhalf jaar lang ongestoord met drones kunnen spioneren boven 10 Europese NAVO-landen, waaronder Duitsland en België. Dat beweert de Britse denktank IISS. Er zijn tussen augustus 2024 en februari dit jaar 144 incidenten onderzocht. Toen werd in Europa meermaals alarm geslagen omdat drones gezien waren bij onder andere vliegvelden. De drones werden gelanceerd vanaf boten van de Russische schaduwvloot, maar het IISS zegt dat hard bewijs ontbreekt. Voor bijna alle zeer kwetsbare kinderen die woonden in een zorgvilla van Expert Care is een andere plek gevonden. Voor 3 wordt die nog gezocht. Begin dit jaar meldde de instelling 4 villa's te sluiten uit financieel oogpunt. Dat leidde tot ontzetting bij de ouders van de 81 kinderen die intensieve zorg nodig hebben. Minister Sterk dwong Expert Care de villa's open te houden tot er een alternatief was. Maar door personeelsgebrek dwong de inspectie 2 van de 4 villa's te sluiten per 1 juli. Een grote hoeveelheid hulpgoederen van het Rode Kruis is verloren gegaan.